directie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond, komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

barbecue.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde en strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ochtend van 9 tot 12 stap je het Muziekmuseum binnen op jouw favoriete zender Lou FM. Van vergeten pareltjes tot tijdloze klassiekers. En tussen 10 en 11 duiken we in het beste uit de Nederlandse muziekgeschiedenis met Poldergoud. Dat alles met de vertrouwde stem van Bart van Dijk.
1: Nee, niet van Bart van Dijk. Nee, van Willem Vlieger. Ja, Bart is door de omstandigheden. Kan die vandaag niet komen. En nou ja. Hopelijk dat hij van de week of anders weer aanstaande maanden dat hij weer aanwezig is. Maar dat moeten we gewoon even afwachten. Makkelijk zat. Maar we begonnen met Gene Kelly en Donald O'Connor met Good Morning. En dat mag ik ook zeggen. Ja, op deze, wat is het, zaterdag? Het is woensdag. Als ik het helemaal goed heb, is vandaag 12 augustus. Ja, 12 augustus, dat klopt helemaal. We gaan gewoon lekker muziek draaien uit vervlogen tijden. Dat is één ding wat zeker is. Maar dat bent u wel gewend als ik het programma presenteer bij de lokale omroep Wilburg. Maar en we gaan iets kijken naar het nieuws van vandaag. En de Engelse Keith Main weet op 3 december van dit jaar of zelfs nog 14 miljoen euro in de loterij heeft gewonnen. Het is wel de moeite waard, omdat je moet daar heel lang wachten. Want Kate zette haar vaste nummercombinatie 18, 26, 30, 35 en 42 in voor de trekking van de afgelopen 6 juni. Toen haar moeder op de dag zelf haar ticket liet controleren, zei de winkeleigenaar in Abercorn dat ze niks had gewonnen. En ze gooide haar het biljet in de prullenbak. Maar ja, dat had ik dus ook gedaan. Een paar dagen later las Kate in The Sun dat de jackpot in haar winkel was gevallen met notabene haar cijfercombinatie. Het lot was inmiddels met de vuilnisman mee en de loterij-exploitant Elwijn wilde alleen toezeggen de zaak te onderzoeken. Omdat vanwege een verbouwing de bewakingscamera uitstond, was er ook geen bewijs. Er waren wel beelden van een naastgelegen kapperszaak waar de moeder te zien is als ze de winkel binnenloopt om een lot te kopen. De conclusie van Elwijn is nu: als zich voor het einde van donderdag 3 december niemand meldt met het winnende lot, dan gaat het geld alsnog naar Kate. Tegen de Sun voorspelt ze de komende 4 maanden elke dag misselijk van de spanning te zijn. Ja, en ze geeft het geld niet gelijk uit, want ze heeft wel een vakantie gepland naar Nieuw-Zeeland. Maar dan had ik wel andere dingen in mijn hoofd gehad. Maar ja, vooruit, hup. Maar als je nog zoiets vindt, ja, wat kan je nou gebeuren? Ik kan vandaag de hele wereld aan. Hier is Van het Bouwer. Ja.

De Bee Gees met Country Lanes en de rechter verbiedt gebruik van schimmelbestrijder. Boeren mogen schimmelbestrijder Pitcher niet langer gebruiken. Het is schadelijk voor mens en dier en had niet toegelaten mogen worden, op de markt oordeelt de rechter. Het CTGB in Wageningen moet de eerdere toelating intrekken. Pitcher wordt sinds 2019 in de bollenteelt en boomteelt gebruikt. Sinds die tijd is milieuorganisatie Pan-Europe in een juridische strijd verwikkeld met het college voor de toelating van gewasbeschermende middelen en biociden, het CTGB. Het zit in Wageningen. Pitcher bevat de stof fluoxoneel, die hormoonontregelende eigenschappen heeft voor mensen en dieren. Daarom mag het alleen worden gebruikt op een manier waarop mensen er niet mee in contact kunnen komen, zoals in gesloten systeem. Dit is echter niet hoe Pitcher wordt gebruikt in de praktijk. Daarom had het CTGB het middel niet mogen toelaten, oordeelt nu het college van beroep voor het bedrijfsleven. Dit is de hoogste rechter die over dit soort zaken gaat. De rechtszaak was aangespannen door Pan-Europe. Die had al eerder gelijk gekregen van de rechter en de toelatingsautoriteit moest toen opnieuw kijken naar de beoordeling. Die besloot daarom dat Pitcher toch gebruikt mocht blijven worden. Het CTGB moet nu van de rechter binnen 3 maanden de toelating intrekken. De bestaande voorraden moeten zo snel mogelijk uit de handel worden genomen. De Wageningse toelatingsautoriteit ligt al langer onder vuur. Zo wordt de toelating van de onkruidverdelger Roundup al langer bekritiseerd. Roundup? Ja, dat werkt ook altijd. Perfect, maar ja, vooruit. Het mag allemaal niet, dus het gaat weer uit de handel. We gaan naar Roy Orbison, So Young.

Op de heuvels van Sedan van de Havenzangers. Gisteren heb ik het nieuws al tenminste. Toen was het begin van die brand in Lelystad. En ja, hier staat een klein stukje op de voorpagina. Meters hoge vlammen. Een grote vuurzee. Daarin verandert een verzamelpand op het industrieterrein Oostervaart in Lelystad. Dinsdagochtend. Onder meer een bedrijf dat handelt in pallets. Ja, dat wil wel branden. Wordt in de as gelegd. Ook een collectie antieke auto's gaat in de rook op. En wat nou precies de oorzaak is geweest van de brand, dat weten ze nog niet. Maar er is wel weer voor enkele miljoenen naar in as gelegd. Dat is makkelijk zat. Maar ja, dat gebeurt een keer. En vooral met al die pallets, dan kan het heel erg snel gaan. Ga lekker kostmuziek draaien van Elvis Presley in The Garden.

Daniel Gérard met de Engelse uitvoering van Butterfly. In Nederland kwam het toen de tijd tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. Maar in Duitsland bleef deze plaat maar liefst 15 weken op nummer 1 staan. Ja, Butterfly van Daniel Gérard. Corinthians heeft besloten het aflopende contract van Oranje International Memphis Depay niet te verlengen. Dit is volgens de Braziliaanse club gebeurd uit financiële overwegingen. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal reageert woedend op sociale media. Wij erkennen dat dit een moeilijk besluit was, maar zonder twijfel noodzakelijk voor de toekomst van de club, schreef Corinthians dinsdagavond. Ja, dan gaat de club toch voor, maar ja. Depay liet dit de nacht van dinsdag op woensdag van zich horen via X. Ik ben zeer teleurgesteld om te lezen dat Corinthians heeft besloten onze geldende overeenkomst om mijn contract met nog eens 2 jaar te verlengen niet na te komen. Deze verlenging was uitdrukkelijk overeengekomen door zowel de voorzitter als de sportieve, juridische en financiële afdelingen. Sommige mensen hebben echter besloten deze afspraak te schenden. Zo schrijft hij dus op X. Ik heb deze situatie niet gewild en ik heb de club gedurende het hele proces altijd gerespecteerd. Maar nu ben ik genoodzaakt krachtig te reageren om mijn belangen te behartigen. In de komende dagen zal ik me publiekelijk uitspreken. Maar wees gerust, ik zal dit onaanvaardbare gedrag niet onbestraft laten. Met een statement lijkt Depay te zeggen dat hij vervolgstappen gaat ondernemen tegen de club. Voor nu is de Nederlander in ieder geval transfervrij. De 32-jarige aanvaller speelde sinds 2024 bij Corinthians. Na zijn transfervrije vertrek bij Atletico Madrid. Ja, daar kwam die ook niet aan die bak. De aanvaller kwam tot 79 wedstrijden voor de Brazilianen en scoorde toen daarin 20 keer. Dus 1 keer in de 4 wedstrijden. Nou, zo denderend is dat ook weer niet voor de zogenaamde wereldspits. Maar ja, vooruit up. Calola Vita van Raymond Froga.

Het wijnfeest van Willeke Alberti. Ja, er zijn mensen die gaan op vakantie en een of ander blad bekijken. En er zijn ook mensen die gaan het doen via booking.com. En er waren ook Nederlanders die hadden wel veel geld in de portemonnee. Want het huisje wat ze wou huren kostte €11.000 per week. Maar ja, dan had je wel 7 slaapkamers en een zwembad en een boomgaard en een paar douchen erbij. Weet ik veel wat, maar in ieder geval... Die hebben de foto's van het huis bekeken. En dat was mooi. Dus laten we dat maar doen. En het pand van zo'n 355 vierkante meter. Op Ibiza. En een Balinese bed. En een privéboomgaard met moestuin. Weet ik veel wat. Maar ja, die mensen die dat aanboden. Die hebben maanden van tevoren hebben die dat huis bekeken. Want het stond min of meer te koop. En die hebben die foto's allemaal gekopieerd. En die hebben daar op booking.com hebben die al die foto's neergezet. En dat hun de eigenaar waren van het huis. En mensen konden dat huren. Dus mensen hebben dat, die zeggen van nou dat is mooi. Die hebben dat geld betaald. En, maar de eigenaar, de echte eigenaar van het huis, die wist helemaal van niks. Dus die konden fluiten aan dat geld, die mensen die dat overgemaakt hebben. Want het was niet te huur. Alleen, ja, die mensen hadden... De oplichters hadden gauw de boel gekopieerd en die hebben er min of meer een slaatje uitgeslagen. We gaan verder met Otis Redding. I've been loving you too long.

Vestal Goodman en het complete koor van Bill en Gloria Gaynor met The Rock of Ages. Het Nederlandse fietsenfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta en Koga Miata, is gisteren failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Dat melden curatoren. Daarmee komt het voorbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken in gevaar. Eerder werd al bekend dat het bedrijf kampte met financiële problemen. Axel meldde vorige week woensdag dat voorlopig uitstel van betaling was verleend aan zijn Nederlandse entiteiten. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Axel meldde een week eerder nog dat deze stap is uitgezet na een grondige evaluatie van alle mogelijke alternatieven. De Consumentenbond adviseert mensen met een fiets van Axel, dus Batavus, Sparta en Koga, bij de verkoper te vragen hoe het zit met de garantie. De verkoper moet die afhandelen. Dus een fietsenmaker kan als oplossing ook zelf reparaties uitvoeren. De online verkoper, Want2Go Biking, stelt dat veel onderdelen van Axel fietsen beschikbaar blijven, omdat die van andere fabrikanten komen. Grote toeleveranciers van e-bikes blijven volgens de webwinkel garantie verlenen op de elektrische systemen. Bij een eventuele doorstart van het bedrijf is uiteraard van belang dat merkspecifieke onderdelen beschikbaar blijven. Dat is een van de voorwaarden voor een succesvolle voortzetting van deze merken, zegt de algemeen directeur Pieter van den Berg van Want2Go Biking. Grote toeleveranciers van elektrische systemen voor e-bikes zoals Bosch en Shimano hebben volgens hem toegezegd garantie te blijven verlenen. Ja, en doen ze dat niet? Ja, dan kun je fluiten voor je geld. The Pied Piper. You.

Ja, 1966. True Crispy in St. Peter met The Pied Piper. We gaan er even uit voor reclame nieuws na de klok van 10 uur ben ik gewoon lekker bij je terug. We gaan eruit met de Genever Stokkerieën van Normaal.

0: Luister op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn 2 kilometer file bij Heerde, 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: ochtend van 9 tot 12 stap je het Muziekmuseum binnen op jouw favoriete zender Lou FM. Van vergeten pareltjes tot tijdloze klassiekers. En tussen 10 en 11 duiken we in het beste uit de Nederlandse muziekgeschiedenis met Poldergoud. Dat alles met de vertrouwde stem van Bart van Dijk.
1: Ja, Willem Vlieger is dat vandaag, ja. Begonnen met Jan Smits. Ja, het is de beginperiode van Jan Smits. Ja, die alweer bijna, of die is alweer 30 jaar bezig. Ja, 1996 met die ene plaat van Over zijn oma. En dit was vervolgd er min of meer op. Ja, Lieve opa van Jan Smits. Maar ja, die is alweer bijna 30 jaar. Ja, het is dus... ik weet niet of hij nog wekelijks optreedt. Ik weet het echt niet. Ja, misschien bij die grote tentenfeesten dat hij nog is. Maar ik weet het verder niet. Maar ik heb hem in de beginperiode een paar keer live gezien. En ik vond het leuk. Laat ik dan zo stellen. Ik ben geen fan van Jan Smit. Maar ik vond het leuk. Maar de komende uur, ja, Nederlandstalig. Nou, we gaan gewoon Nederlandstalig en Engelstalig achter elkaar draaien. Want een uur lang Nederlandstalig, dat hou ik gewoon niet vol. Want is voor mij een beetje te veel. Dus we gaan gewoon de Nederlandstalig gewoon lekker verdelen over de... 3 uur, het eerste uur hebben we het al gedaan. En 2 uur zijn we ermee begonnen. Gaan verder met Petula Clark. Met Downtown.

The Motions, Why Don't You Take It? Ja, vanmiddag is het zonovergoten en wordt het op meerdere plekken in het zuiden tropisch warm met 30 graden of iets meer. In de regio Utrecht is het 27 tot 28 graden en iets hoger in het noorden, 23 of tot 24 graden. Maar vanavond is het helder en dat is goed nieuws, want dan vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 16 minuten over 7 schuift de maan geleidelijk voor de zon en rond hoogtepunt van de verduistering omstreeks 11 minuten over 8 wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. Alleen aan de bovenkant van de zon is nog een beetje zonlicht zichtbaar. Om 3 minuten over 9 verlaat de maan de zon weer via de linkerkant van de zonneschijf en is de zonsverduistering voorbij. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het nog altijd 19 tot lokaal 25 graden. 'S Avonds. Oh, dat is de moeite waard. Maar dan moet je nou zo'n brilletje hebben. En ik heb al een paar keer gekeken op de markt, maar het is... Nee, nergens. Gisteren zijn we gisteravond ben ik in Ermelo geweest bij zo'n hele grote braderie. Maar dit was nergens te krijgen. En is wel te koop op... hoe heet dat, Marktplaats, maar dan is het 20, 25 euro. En dat vond ik dan een beetje veel. Ja, tuurlijk. Maar dan moet je gewoon niet naar buiten gaan. En dan moet je er gewoon niet naar kijken, want het is wel heel erg gevaarlijk als je er gaat strak in gaan kijken. Want dan kunnen je ogen beschadigen. En dat heb je de rest van je leven. Heb je daar nog last van? Dus dat moet je in ieder geval niet doen. Maar als je nog een brilletje kunt kopen, koop hem. En als het hier in de buurt is, zeg het even. Of koop er voor mij alvast ook maar één. Maar niet zo duur. Van een eurotje of 5, 6 vind ik meer dan genoeg. Door jou heb ik 's nachts koude voeten hier. Dit is vader Abraham.

Highway Man met Michael Rowe aboard the shore. Nieuwe turnhal Elburg laat nog langer op zich wachten. De turnlessen zijn nu, die worden nu altijd nog gehouden in de Wimpel, maar die zaal is te klein en daardoor onveilig. Dat is al jaren een bekend probleem bij de gemeente. Begin dit jaar startte Elburg daarom een zoektocht naar een nieuwe gemeentegeschikte ruimte. De gemeente onderzoekt 4 plekken waar de sporters mogelijk terecht kunnen. Dat onderzoek gaat van stikstof tot en met parkeren, legde toenmalig wethouder Anjo Simonsen begin dit jaar uit. Volgens hem zou daar voor deze zomer duidelijkheid over zijn. Nu blijkt dat de zaak langer op zich laat wachten. De 4 plekken die de gemeente onderzoekt zijn multifunctioneel centrum MFC Het Huiken en het Lambert-Vankens College in Elburg, MFC Apelo in Het Harde en het nieuw te bouwen buurtcentrum in Doornspijk. Inmiddels is Simonsen geen wethouder meer en sinds eind mei zijn er 3 nieuwe wethouders benoemd, onder wie Patrick Gaynor. Hij is verantwoordelijk voor deze zaak. Gaynor wil zich goed inlezen op het onderwerp, zegt woordvoerder Jean-Paul Lammers. Maar dat is volgens hem niet de belangrijkste reden dat de zaak meer tijd vergt dan verwacht. Een en ander kost gewoon meer tijd, legt hij uit. Processen moeten op elkaar aansluiten en er is meer afstemming nodig tussen verschillende partijen. Lammers zegt niet om welke processen en partijen het precies gaat. Lammers vraagt nu dat er voor het einde van dit jaar duidelijkheid komt. Dan moet de gemeente nog gaan bepalen of het te betalen is. En daarna is de gemeenteraad aan de zet. Ja, ik weet nog wat. Ja, Bert Wijnen toen voorzitter van de... Ja, van de vereniging, maar SSS. Maar ja, die zou het er allemaal al... het had er nu gewoon allemaal moeten staan als ik met het zworen toen de tijd... ja, had het er moeten staan, maar er is nog steeds niets en er is nog helemaal niks bekend van wat er verder gaat gebeuren. Maar ja, het is wel jammer. We gaan verder met Rita Howink. Wek me voordat je gaat.

Het Smith Miller Orchestra met Yellow Rose of Texas. Inmiddels alweer 71 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Uit het jaar 1955. We laten de krant wat de krant is. We gaan lekker tot aan de klok van 12 uur gewoon lekker muziek draaien. Zoals deze van Heino, de Trooie Vagabonden.

Harma met De Nacht. Ik vind het een hele mooie plaat. Meen ik serieus. Ik ben blij als die plaat voorbij komt. Niet alleen bij mijn programma, maar ook in andere programma's. Ja, heerlijk. Gaan verder met het jaar 1974. Ze werden derde bij het Eurovisie Songfestival. Toen de tijd in 1974 werd het gehouden in Brighton. En de Zweedse formatie Elba, die won toen met Waterloo. Maar hun werden drie derdes. Mouse en McNeil, de Engelse uitvoering van Ik zie een ster, I see a star.

Ja, deze was. Ja, deze was hij, de Dubliners met de Wild Rover. Ja, één keer live gezien in Zwolle. Genieten, dat meen ik serieus. En toen deze plaat buiten was voorbij kwam, was het helemaal een feestje. En deze heb ik nog een concert gezien van André Rieu met. Dat was in Ierland. En toen zongen ze, of toen speelden ze ook deze plaat. En dan de hele zaal die gaat een keer, want ja, die zijn ermee opgevoed met. De Dubliners en zeker met The Wild Rover. Ga verder met Nana Mouskouri. Drowsen voor die Tua. Het origineel van mij van vader Abraham. Het is wel mooi.

Het Arkels Visserkoor met John Brown. Ja, lekker. Kijk op de klok, het is 8 minuten voor de klok van 11 uur. Dus we kunnen nog 2 platen draaien. En een daarvan is Wilma, een jongen die je nooit vergeet.

Ja, was het Wilma Landskroon? Volgens mij was het haar naam wel. Ja, maar maakt niet uit. Het was een hele mooie plaat. Een jongen die je nooit vergeet. Kijk op de klok. Het is 11 uur dus veranderen. Of bijna 11 uur dus veranderen. Even uit voor reclame en nieuws. Na de klok van 11 uur zijn we bij je terug. En gaan eruit met het koor van Bill en Gloria Gaynor. This land is your land. Tot na de klok van 11 uur.

0: 105 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde en strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.

0: Elke ochtend van 9 tot 12 stap je het Muziekmuseum binnen op jouw favoriete zender Loe FM. Van vergeten pareltjes tot tijdloze klassiekers. En tussen 10 en 11 duiken we in het beste uit de Nederlandse muziekgeschiedenis met Poldergoud. Dat alles met de vertrouwde stem van Bart van Dijk.
1: Nee, hij is er nog steeds niet. Nee, maar ja, hij zal binnenkort weer langskomen. Maar ja, even wachten. We begonnen met de Battle Hymn of the Republic. Gezongen door en gespeeld door de First Dallas Choir and Orchestra. En dat is een hele grote kerk in Dallas. First Baptist kerk in... Ja, daar wordt dan hele grote concerten worden daar gehouden. En ik kijk dus nu dan nog eens naar. En van, gewoon echt heel erg mooi. En dan de Battle Hymn of Republic, die is helemaal mooi. Ja, glory, glory, halleluja. Ik ken hem natuurlijk in de uitvoering van Elvis Presley. Maar deze mag er ook zeker zijn, ja. Het laatste uur, ter aan de klok van 12 uur. Dan ga ik verder met de voortak. Droog je tranen, Jacqueline.

Ja, uit de gouden tijd van André Rieu, dat hij optrad in, dit was in Australië. Ja, dat was die zo, had hij zoveel succes van de dvd's, wijs van de top 50, zonder 10 of 12 dvd's van André Rieu genoteerd in die top 50. Maar ja, het werd hem allemaal ja, te veel en ook te duur. En dit was Marina en Adieu, mijn kleine gardenofficier. En we begonnen met Amazing Grace. Hij werd hem allemaal te duur en ik heb hem drie of vier keer, ja in ieder geval een stuk of vier keer dat ik hem live gezien heb. Twee keer in Amsterdam en één keer in, nee drie keer in Amsterdam, één keer in, twee keer in de Arena en één keer in de, of twee keer in die andere hal die in Amsterdam staat. En een kerstconcert in Maastricht. En dat was ook heel erg mooi, dat meen ik serieus, maar het werd hem allemaal... te duur en te groot, laat ik het zo stellen. Maar het is wel gewoon genieten van de muziek van André Rieu. Gaan verder met de zangeres zonder naam. Jongens van 18 jaar.

Elvis Presley met Without Him, afkomstig van een album wat hij in 1967 uitbracht, How Great Thou Art. En er stond deze plaat bij op. Ja, gaan verder met Little Richard, By the Light of the Silvery Moon.

Tony Massaal. Schöne Maid. Toen de tijd nog nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, blijf een lekkere gezellige plaat. Gaan verder met plaat, wat was het, 1965, als ik het helemaal goed heb. Maar maakt niet uit, het is een Vlaming. We hebben het over Wiltura. Eenzaam zonder jou.

Maar ja, 1973 was dit Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn. Nou, in ieder geval heel erg warm. Ja, maar wat daar gaat het eind van de week, ja, dan wordt het nog 38 graden. Ik was gisteren was ik even in Erblo en daar stond ook weer die bloemenman die altijd ook met de Pinkstermarkt aan het einde van de markt staat. En die was gisteren ook met bloemen met min of meer opbod aan verkopen. En ik heb nog wel wat gekocht. Maar ik zou wel denken van, ja, die man zal ook wel denken van, ik moet die vrachtwagens leeg hebben. Want vooraanstaande vrijdag en zaterdag, als het dan 38 graden wordt, dan gaan die bloemen ook allemaal, dat blijft niet goed. Dus hij zal wel denken van, jongens, ik moet die vrachtwagens leeg hebben. Dus hij heeft gisteravond... Tenminste, even een uur of 6 uur begon die en wij kwamen er 6:30 langs. En toen stond hij er, was hij al volop aan het verkopen. En 2 uur later stond hij nog steeds volop aan het verkopen. Ja, we gaan naar de Q65 met Anne. En dat was toen een tijd een B-kantje.

Het jaar 1974 waren dit Sandra en Andres met You Believe. Kijk op de klok, het is 11 minuten voor de klok van 12 uur. En Jeanette die zit al rustig in de koffieruimte, een bakje koffie te drinken. En ja, die komt straks naar de klok van 12 uur. Hierna, ja, komt Jeanette dus. Gaan verder met Gert en Hermien, de schommelstoel.

De Hunky Tonk Angels, oftewel Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. We kunnen er geen draaien. De wereld is leeg zonder jou. Hier is Suzy uit 1966. De wereld.

Suzy met De Wereld is Leeg zonder jou. Met haar band had ze toen een tijd in Zweden heel veel succes. Want ze was zo succesvol dat zelfs de Beatles stonden bij haar in het voorprogramma met haar band. Dus daar kun je geen voorstelling van maken, maar dat gebeurde wel in Zweden. Hierna komt Jeanette met het middagmarinee. Ik ga richting Harry gaan hapje eten en ik wens je nog heel veel plezier met de overige programmering van de lokale Omroep Wilburg. En we gaan eruit met de trompetpolka van Marty. Hey, wat mij betreft tot vrijdagmiddag tussen 5 en 8 met Tijdloos. Doei!

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen en dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen, en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Loe FM. Deze week op uw lokale radio, de Loe FM Botterschijf.

0: Oh, wat een zomers begin van deze aflevering van Middagmatinee. De Gypsy Kings en Bambaleo. En daarvoor natuurlijk Marco Schuitmaker en Loesel. En dat is de bottenschijf van deze week, week 33. Het is inmiddels 10 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik. En het is inderdaad al gezellig begonnen. Daar kunnen we niet overuit of omheen. Wat dat betreft had het leuke, gezellige, zonnige muziek. En dat gaan we een beetje proberen voor te zetten de komende twee uur. Die ons rest in een middagmatinee. Natuurlijk mijn hartelijk dank aan Willem Vlieger. Wat een oude ziel heeft die man. Hè. Die haalt echt nummers naar boven uit die diepte van alles wat de muziek ons voortgebracht heeft in de decennia's waarin we al geleefd hebben. Dat weet hij op een of andere manier altijd weer naar boven te krijgen en gedraaid te hebben hier op Blue FM. Het was een beetje tijdloos in muziekmuseum. Nou, het klopt ook wel, hè? Museum, tijdloos. Het past allemaal naadloos in elkaar. Goed, wat gaan wij doen tot twee uur in de middag? Uiteraard heel veel muziek. En ik hou je op de hoogte van het weer. En natuurlijk het nieuws van de dag. En er gebeurt altijd wel wat. Dus wat dat betreft zullen we ongetwijfeld wat te melden hebben. Nou, genoeg geklets voor dit moment. Leuk dat je luistert. Dit is Culture Club en Karma Chameleon.

deze ook grijs gedraaid hoor, in de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Ja, hij zag er een beetje uit als een meisje, een beetje een vreemde man nog steeds overigens. Maar leuk zingen, dat kon hij wel in ieder geval. Ja, de psychische aandoeningen bij mensen worden vaak niet echt snel genoeg gedetecteerd. Tenzij er iets ernstigs gebeurt, dan weten ze in één keer weer van de hoed en de rand en niemand die klaar stond. Maar het zijn ontzettend veel mensen die ook inderdaad buiten beeld vallen van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat naar schatting om 62.500 volwassenen. Laat dat maar eens op je indringen. Hè. 62.500. Nou, vaak komen ze bijvoorbeeld door dakloosheid, door werkloosheid. Ze komen uit de gevangenis en de ondersteuning is er gewoon niet. Nou, die ondersteuning hebben ze op dat moment wel hard nodig. Ze hebben dan geen woning bijvoorbeeld. Nou, die gaan het illegale circuit bijvoorbeeld in. Nou, niet allemaal, maar de meeste dan wel. En dan gaat het ergens mis in die bovenkamer en dat is geen schande. Maar als je niet geholpen wordt, wordt dat alleen maar erger, erger en erger. En hoe vaak hoor je tegenwoordig in nieuwsberichten niet dat bepaalde daders gewoon psychische nood hadden en gewoon geholpen hadden moeten worden. Eigenlijk diep triest in een mooie zorgstaat zoals wij dat hier in Nederland hebben. En de lage waterstand, droogte en hoge temperaturen die voorlopig nog niet voorbij zijn, zorgen ervoor dat het werk van agrariërs verandert. Melkveehouders Egbert van der Streek uit Nunspeet en Mathilde Magree uit Elburg merken de gevolgen. Bij Van der Streek kan de melkproductie tot 15% teruglopen en bij Magree zijn er zorgen over de wintervoorraad. Het is nu allemaal nog net even te doen. Echt waar. Waterproblemen hebben ze bijvoorbeeld in Nunspeet niet, want Van der Streek heeft maatregelen genomen waardoor het slootje nog vol zit, zolang het duurt natuurlijk. Nou, het hele verhaal dat valt te lezen op vrmg.nl en het is zeker de moeite waard. Goed, het is inmiddels 17 minuten over 12. De tijd gaat weer snel, want we denderen door naar het welbekende lunchblokje. En dit keer hebben we er een thema in zitten die gewoon niet kan missen. Wat betreft de huidige dagen, want de zon schijnt en die blijft gewoon serijn. Dus we zetten de zon ook eventjes in het zonnetje. Maar eerst zien en iedereen is van de wereld en zo is maar net. Echte gitaar, geweld jongens.

Het is zo makkelijk, hè, als je een beetje extra geld achter de hand hebt. Money, money, money van ABBA. Ja, en ABBA die heeft zoveel nummers op hun naam staan. Zoveel hits ook, dat het moeilijk kiezen is. Maar ik denk, pak deze, en die slaat dan weer mooi aan op het artikel dat ik hier voor me heb staan. Want Trump die heeft weer wat bedacht. En eigenlijk ga je dan weer heel veel stappen terug in de tijd. Want het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid, dat vergoedt binnenkort geen genderbevestigde zorg voor minderjarigen meer. Dat kondigde president Donald Trump aan op Truth Social. Het gaat onder meer om puberteitsremmers, hormoonbehandelingen en operaties. Medicaid is bedoeld voor Amerikanen met een laag inkomen en weinig vermogen. Dus heb je geld, kun je alles doen en laten wat je wil. En als je het niet hebt, ja, dan ben je overgeleverd in de handen van Mr. Trump himself. En daar word je meestal niet beter van. Ja, en dit vind ik wel, ja, dit geeft dan even aan hoe we bezig zijn in de afgelopen tijd. Want een Britse schoonmaker, die vindt een mars uit 1991. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. Nou, en die is heel verbaasd wat hij eigenlijk ziet. Want dat had hij nog niet meegemaakt, dat een marsreep zo groot en zwaar kon zijn. Nou, dat is ook zo, want hij is anderhalf keer zo zwaar als de huidige reep. En hij was ook anderhalve keer zo goedkoop als de huidige reep. Want tegenwoordig vind ik dat je toch aardig in het buideltje moet tasten. Wil je bijvoorbeeld een Mars, een Twix, een Snicker, weet ik veel wat je lekker vindt, hebt kunnen kopen. En hier was het allemaal keurig een gulden, geloof ik, toen de tijd nog. En dan had je een beste reep. Nou, die mooie tijd is dus al heel lang voorbij. En we wennen er ook vanzelf weer aan, merk ik bij mezelf ook. Ja, en een jongensboek is geschreven, hè. Nek, die maakte natuurlijk afgelopen seizoen al indruk in Nederland. Maar ze gaan gewoon nog even verder. Want gisteravond, dan hebben ze natuurlijk de voorrondes van de Champions League bereikt. En dat had eigenlijk helemaal niemand verwacht. Maar het is dus toch gebeurd. Nou, prachtig van de jongens. En het waren ook mooie goals. Dus het was ook helemaal niet gestolen of wat dan ook. En het was wel wat oneenigheid. Het zijn geloof ik vier fans, alhoewel je mag ze niet eens fans noemen, hoor. Maar die zijn aangeklaagd, een soort van aangeklaagd. En die mogen niet meer het stadion in. Die hebben gewoon een levenslange stadionverbod. Omdat ze een beetje aan het etteren waren. En gewoon gedrag vertoonden wat absoluut niet kan. En zeker geen fan waardig is. En dan vind ik het heel terecht

dat je gelijk maatregelen onderneemt. En dat het ook niet de minste zijn. Zodat ieder volgende keer wel uit zijn koppie haalt. We gaan langzaam toe naar het lunchblokje. Nog 3 minuutjes. Dus eerst maar eens Neil Diamond en Desire. Of Desiree, wat je wil.

uit 1977 alweer. Ja, heel veel nieuws over natuurlijk de eclipse, hè, die vanavond ons te wachten staat. Een schouwspel die je bijna niet mag missen. In 1999 was echt de allerlaatste. Ik weet nog dat ik die in Barcelona heb gezien. En ik moet ook zeggen van joh, het is natuurlijk heel mooi, hè, dat spektakel. En je ziet het niet vaak. Aan de andere kant, ja, dan heb je het ook wel gezien. Maar dat geldt gelukkig niet bij iedereen. Want de brilletjes zijn werkelijk niet aan te slepen. En heel veel opticiens die hadden er rekening mee gehouden. Hè, want het was al heel lang bekend natuurlijk dat het vandaag plaats zou vinden. En die hadden best wel veel van die eclipsebrilletjes ingeslagen. 350 bijvoorbeeld bij de opticien in Wezep. Nou, die waren echt in no time uitverkocht. In een Harderwijk was dat niet anders. Maar ja, nu vind je ze op Marktplaats terug. 2 keer zoveel. Dan betaal je voor zo'n plastic papieren brilletje €8. Maar goed, als je in de zon wil kijken, moet je natuurlijk wat. Zelfs uit België kwam de vraag of er gewoon nog brillen zijn. Nou, wil je weten wanneer nou precies die zonsverduistering te zien is? Kijk even op bluemedia.nl. Daar staat alles beschreven. Ook hoe je je ogen het beste kunt beschermen. Want kijk alsjeblieft niet rechtstreeks in die zon. Want het kan ontzettend slecht voor je ogen zijn. En zeker als je kinderen hebt, houd ze een beetje in de gaten. Maar ga kijken, want ik geloof dat het pas ergens weer in 2080 is dat de volgende eclipse plaatsvindt. En zoals ik gisteren al zei, dat maken de meesten van ons absoluut niet meer mee. Dit is de eerste zometeen in een lunchblokje. John Denver, Sunshine on My Shoulder. En we gelijk het thema te pakken, hè? De zon. En die gaan we lekker in het zonnetje zetten. Alle reden toe vandaag als we de eclipse meerekenen. Dus laten we maar gauw gaan openen. Heb je al gegeten? Hopelijk het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas eten? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook natuurlijk voor jullie eet smakelijk. En voor alle geld, geniet even van het rustpuntje van de dag. En geniet even wat de zon voor heerlijks te bieden heeft. Het is nu nog niet zo heet, dus je kunt nu nog prima echt op en top genieten. Nou, dat doen we dus met 3 plaatsen achter elkaar. Ik heb het al verklapt. Het thema is zon. Sunshine on my shoulder, John Denver. Daar beginnen we dus mee. Rob de Nijs, Huis in de Zon. En Sunshine Day van Ossie Bisa.

Nee. Akda en Munich, die moeten nog maar even wachten totdat hun tijd is om gedraaid te mogen worden. Die zijn gisteren ook al aan de beurt geweest. Dus we blijven natuurlijk niet aan de gang. Maar dat waren ze weer alle drie in het lunchblokje. Nou, Sunshine Day, Huis in de Zon en Sunshine on My Shoulder. Nou, morgen weet ik niet of er een lunchblokje is, want dan zit hier collega Egbert Bos. Ik heb even een dagje vrij, want vrijdagmorgen en zaterdag de hele dag bij de Veluwe Cup. Nou, dan heb ik het voor mezelf wel verdiend, vind ik eigenlijk. Ja, misschien denk jij er anders over. Je denkt van, joh, gewoon aan het werk. Huppakee, niet zo lui doen. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel eens heerlijk. Een dagje ja, op de week ertussenuit. Dan kun je weer even opladen. En dat is best wel goed te doen in die zon. Alhoewel, het wordt heet. Dus het zal voornamelijk in de schaduw blijven. Maar dan ben je alvast op de hoogte. Joh, we gaan zo verder kijken wat het nieuws ons te bieden heeft. Ik zie dat Tony ook weer online was. Dus die zal het ongetwijfeld weer het een en ander gevonden hebben. Maar eerst, nou ja, zag ze dan ook maar draaien. Je hoorde ze al, hè? Akda en Munich. Morgen wordt fantastisch. Natuurlijk! Ita.

Nou jongens, ik maak er wel weer een puinhoop van. En dat heb je wel door zo hier in middagmatinee. Maar dat kon omdat ik even gezellig zat te praten met Lammert, onze penningmeester. Die had ik al een tijdje niet gezien. En dan heb je zo'n kort nummer als Morgen wordt fantastisch. En dan is het ook afgelopen voordat je het weet. Ach, en heb je de radio in de kantine. Alhoewel het helemaal niet ver is voor die afstand. Heb je niet aanstaan. En in één keer dan is die plaat afgelopen. Nou, je begrijpt de perikelen in de studio. Was een beetje een moment. Ter overpeinzing, laten we het dan maar zo noemen. Zometeen toch nog even terug over de eclipse en het kijken daarvan. Want als je geen bril hebt, wordt het lastig. Maar er zijn natuurlijk wel manieren om het veilig te kunnen doen. En Dion die belde daarover op en die zei van, joh, ik heb nog een tip. Op die manier kan het dus ook. Dus blijf vooral luisteren, krijg je zo van mij de oplossing. George Baker Selection, Sing a Song of Love, altijd goed.

Dit is de laatste voor dit uur. Dus we gaan hem zo wel afdraaien hoor. Dat absoluut. Maar we gaan zo op voor het nieuws van 1 uur. En dan spreek je zo weer. Het tweede deel van Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Shakira dus, Gypsy.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Nou, ik hou hem hier nog even aan, maar wel een van de beste bands die Nederland gekend heeft, hoor. Tenminste, Nederlandstalig, De Dijk. En mag het licht uit. En Marco Schuitmaker, hij is verantwoordelijk voor de aanlevering van De Bottenschijf met Loesoe. Inmiddels 11:01. We zijn weer helemaal geconcentreerd. We zijn weer helemaal alleen in de studio. Het leidt toch altijd af, hè, op een of andere manier. En dan denk je van, dat kan ik wel hebben. Dat kan je meestal ook wel hebben. Maar toch zijn er dan van die momenten dat je denkt, oeps, dat had niet zo gemoeten. Goed, het tweede uur gaan we weer anders doen. Ik heb nog een aantal nieuwsfeiten, want er staat nog een heleboel los hier op mijn scherm. En uiteraard nog heel veel lekkere muziek voor jou klaarstaan. Om dit uur dan, ik wou zeggen deze middag, maar zo lang ben ik niet bij je. Maar dit uur lekker relaxed door te komen. Nou, we komen zo nog even terug op die eclipse en met name de brillen of hoe je dan ook mag kijken. Want er zijn nog meer manieren. En ik zei gisteren al van een laskap is nat. Dan moet je niet doen. Maar het kan dus wel. Het ligt eraan welke gradatie je hebt in een laskap. Gaan we het zo meteen over hebben. Want een vergiet schijnt ook nog te kunnen werken. Nou, daar had ik nog niet eerder van gehoord. Dus die ga ik zo eens eventjes erbij pakken. Voor de rest gaan we het toch nog even hebben over Trump. We gaan het hebben over een brand in Zutphen. Ja, en je weet, ik heb daar heel lang gezworven in mijn jonge jaren. Dus ik weet wel precies waar het zit. Ik heb het nog niet helemaal doorgenomen. Maar dat komt allemaal in dit uur wel goed. En zo staat er nog meer los. Dus wat dat betreft, laten we gauw verder gaan met muziek. Anders houden we geen tijd over. Kayak en Rootless Queen.

Ah, heerlijk om weer eens gedraaid te hebben. Ja, Human Rights Watch en drie andere belangenorganisaties die hebben gisteren een rechtszaak aangespannen tegen de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarmee willen ze haar campagne tegen het internationaal straathof, dus ICC, aanvechten. De organisaties stellen dat door de sancties tegen rechters en aanklagers van het ICC moeilijker is om mensen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de ergste misdaden tegen de menselijkheid. Ken er nog een heleboel trouwens. Volgens de aanklacht die is ingediend bij een rechtbank in New York zijn Trumps presidentiële decreet tegen het ICC en Amerikaanse sancties tegen VN-mensenrechten-expert en drie Palestijnse mensenrechtenorganisaties illegale aanvallen op de internationale justitie. En daarom moeten die worden ingetrokken. Zo vinden de organisaties, wordt vervolgd. En Britse wetenschappers gaan menselijke miniatuurorganen ontwikkelen om medicijnen te testen, waaronder modellen van de hersenen en darmen. Daarmee willen ze het aantal dierproeven, goede zaak, verminderen en medicijnen nauwkeuriger testen. De miniatuurorganen worden gekweekt uit menselijk weefsel. En het aantal inbraken bij de brandweerkazernes is opvallend toegenomen. 2026 is al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat is meer dan in 2024 en 2025 samen. De brandweer slaat alarm omdat gestolen gereedschap moeilijk te vervangen is en het op een gegeven moment een keertje opdroogt en de voorraad niet eindeloos is. En stel je voor dat jouw huis in de fik staat, dan wil je toch wel heel graag dat de brandweer de juiste materialen heeft. Zometeen nog nieuws over NEC. Ja, we hebben het er net ook over gehad, maar er is nog veel meer nieuws. Maar eerst zo, Dutch en This Is Welfare. En er staat er zo mooi tussen haakjes achter, full version. Dat betekent dat hij dan net even iets langer is als de kortere studioversie. En dat klopt ook wel. Dan hebben ze gewoon een intro van nou, laten we zeggen, een ruime 40 seconden eraan geplakt. Ja, dan is hij al snel natuurlijk veel en veel langer. Inmiddels is het 10 minuten voor 1:30. Leuk dat je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En zoals Bart al dat zegt, blijf dat vooral doen.

Ja, ik zeg het wel vaker. Ik val in herhaling, maar het is gewoon zo. Ik had deze ook al een hele tijd niet gehoord. Ik moet hier wel om lachen hoor. Oké, ze zijn gepakt. Ze hebben betaald. Dus op zich is er niks meer aan de hand. Maar de drie Britse chauffeurs, alle lid trouwens van dezelfde familie, die maakten maandenlang illegaal gebruik van de tolroutes door een simpele truc. Want één die hield gewoon de boom omhoog en de rest die volgde. En dan op een gegeven moment waren ze er alle drie door en dan was het goed. Had het ze geen cent gekost. Nou, dat ging heel lang goed. Dat dachten ze tenminste, dat deze truc dus wel wat uithaalde. Nou, dus niet, want ze werden al een hele tijd in de gaten gehouden. En op een gegeven moment zijn ze gepakt. Nou, bleek dat ze voor €3000 niet hadden betaald. Nou, dat moesten ze dan gelijk aftikken. Of er een boete nog volgde, dat staat er dan niet bij. Maar goed, het was een leuk om te proberen, alleen helaas toch mislukt. En bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder in Zutphen woedt brand. De brandweer heeft opgeschakeld naar grip 1 en is met meerdere voertuigen aanwezig. De rook is in de vrije omgeving te zien. De brand brak woensdag even na 11 uit van bij Gelder Papiergroep aan de OC-straat in Zutphen uit. Er zijn flinke vlammen en rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden. Gisteren ook al, hè, in Lelystad. Dit is Vangelis, Conquest of Paradise.

0: Ja, die moet je helemaal afdraaien. Ik blijf het een fantastisch stuk vinden van Vangelis, Conquest of Paradise dus. Ja, huiseigenaren in Almere moeten vanaf 1 januari belasting gaan betalen als hun woning langer dan een jaar leeg staat. De gemeente hoopt daarmee dat meer huizen beschikbaar komen voor woningzoekenden. Volgens de gemeente staan er sinds het begin van het jaar 400 woningen leeg. Als die op 1 januari 2027 nog steeds leeg staan, moeten de eigenaren €2000 per jaar aan belasting betalen. Ik vind het een hele goede zaak die eigenlijk doorgezet zou moeten worden door het hele land. Want misschien is dit wel de oplossing, wil ik niet zeggen, maar één van de oplossingen. Ja, dat zal je maar gebeuren. Hè? Je parkeert je fiets in het centrum van Nunspeet en je gaat nietsvermoedens op pad naar waar je naartoe moet. En ineens komt er eentje achter je aan met de mededeling dat je fiets in de brand stond. Nou, het gebeurde allemaal aan de Brinkersweg in Nunspeet nog wel vanochtend. Nou, ik denk dat het een elektrische fiets is. Het staat nergens in het verhaal, maar daar ga je wel vanuit natuurlijk. Die dus vlam heeft gevat. Ja, en van die fiets is niet heel veel meer over. Dus het was niet meer fietsen naar huis, maar lopen naar huis. En ja, er staat dan dat de oorzaak niet bekend is. Maar die kun je eigenlijk, moet ik dan wel even met enige voorzichtigheid zeggen, wel gewoon echt invullen. Ja, en dan toch over die eclipse. Ik had het beloofd. Nou, heel veel van die brillen zijn dus al totaal uitverkocht. Bijvoorbeeld bij de webshops, daar kun je nog wel brillen kopen, maar die worden dan pas maandag geleverd bijvoorbeeld. Heb je voor vanavond natuurlijk niet zoveel aan. Maar goed, heb je nou geen bril, geen eclipse bril, dan kun je ook een vergiet pakken. Nou, dan vind ik een beetje vreemd gezicht hoor, als je dan door dat vergiet kijkt. Maar goed, als het helpt, dan maakt dat dan maar niet zo heel erg veel uit. Je kunt ook een kartonnetje pakken en dan moet je daar volgens mij een gaatje in maken. En dan moet je weer met een wit vel papier werken en dan maak je een soort van pinhole projector. Ja, goed, leuk woord, pinhole projector. Nou, hoe groter de afstand tussen het karton en het witte oppervlak, hoe groter de projectie van de zon wordt. Je staat daarbij opnieuw. Nou, dat moet je dus wel in de gaten houden met je rug naar de zon. En zo zie je de eclipse weliswaar niet rechtstreeks met je eigen ogen, maar kun je het verloop ervan uitstekend volgen. Nou, laskappen. Ik zei gisteren al, daar moet je niet doen, dat is niet goed. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. En daar kan ik het wel mee eens zijn. Want ik werd gebeld op Dion met een tip van, joh, die lasbrillen, die zijn best wel te gebruiken. Maar dan moet je wel de juiste lasbrillen hebben. Want je hebt natuurlijk verschillende vormen van lassen. En bij elektrisch lassen heb je gewoon hele goede beschermde lasbrillen of kappen. En die zijn ook ontzettend goed geschikt voor bijvoorbeeld de UV-straling. En die zijn prima te doen. Dan heb je een hoge beschermingsgraad, bijvoorbeeld shade 13 of 14, maar alles is natuurlijk als alternatief mogelijk. Maar hij gebruikte dat, nou, ik kan niet zeggen jaren, want het gebeurt niet elk jaar, maar hij heeft dat toen de tijd ook al gebruikt en nergens last van gehad. En dat klopt ook, want die zijn echt wel heel erg goed beschermd hoor. Je moet dus geen goedkope lasbril die je voor gewoon het beetje lassenwerk gebruikt. Nee, echt die je gebruikt voor het elektrisch lassen. Die kun je dus best veilig gebruiken. En er staat er ook dat de adviezen uiteenlopen. Dus ze zijn het allemaal niet helemaal met elkaar eens. Nou, ze vinden het natuurlijk een beetje eng dat als jij zegt van je mag een lasbril gebruiken. Ja, dat ze dan bijvoorbeeld een lasbril pakken die helemaal niet goed beschermt. Dat zou natuurlijk kunnen, dat ze daardoor eigenlijk van alles zeggen van, joh, doe het maar niet. Maar dat kan dus wel. Je hebt het niet van mij gehoord. Laten we het dan maar eventjes zo roepen. Nee, maar het is wel een mooie tip als je deze nog in de garage hebt liggen. Nou, tot slot, als wordt het weer veel te lang praatblok. De Eredivisiewedstrijd tussen NEC en Excelsior van zaterdag 22 augustus wordt uitgesteld. De KNVB verplaatst het duel, zodat de ploeg van trainer Dick Schreuder niet in actie hoeft te komen tussen de duels met FK Bodø en Bodø Glimt. Ja, zo moet je hem zeggen. In de play-offs van de Champions League. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ben je op een gegeven moment nog moe van de vorige wedstrijd. En de Champions League is natuurlijk best wel belangrijk, want daar komt heel veel geld bij kijken. Zoals gisteren leverde dat ook al 4,5 miljoen op. Dus het is niet misselijk waar het dus over gaat. Inmiddels is het 4 minuten over 1:30. Dat betekent dat we gewoon weer het volgende blokje gaan starten. Hè. Dat doen we zowel in het eerste als het tweede uur. 3 platen achter elkaar. En nu beginnen we met Paul de Leeuw. En Vlieg met me mee.
1: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prochaine temps de la fucking langue des petits regenbogs. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lille. Paul de Lille. Paul de Lille. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

0: Jerusalem with the results of the Israeli jury. Germany, no points. Shalom!
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

Altijd leuk om te horen, hè? Bob Marley en Three Little Birds. Ja, ik had de computer nog niet uitgezet. Dus dan draait hij gewoon de volgende plaat door. Zodat het nooit stil is op jou uit de speakers. En de Golden Earring, Another 45 Miles. En Vlieg met me mee van Paul de Leeuw. Al van lang vervlogen tijden. Ja, want we doen nog niet eens meer mee met het Songfestival. Ik ben benieuwd hoe we dat volgend jaar gaan doen. Wel of niet. Nou, even belangrijk nieuws uit Nunspeet. Ook triest nieuws. Want in de Sandeplas in Nunspeet zijn twee personen uit water gehaald. Het zou volgens getuigen ter plaatse gaan op kinderen van 10 en 15 jaar die daar aan het zwemmen waren en die vermist werden. Getuigen zagen de twee onder water verdwijnen en niet meer bovenkomen. Duikteams van de brandweer vanuit Zwolle en Lelystad werden ingezet om de twee uit het water te halen. Aan omstanders wordt slachtofferhulp aangeboden, zo meldt de politie. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het is echt een ingrijpend incident. Op beelden is te zien dat slachtoffers de ambulance ingedragen worden met een brancard en met spoed werden weggereden. Nou, meer nieuws is er op dit moment nog niet bekend. Laten we hopen dat dat goed gaat aflopen. Want ja, dat ziet er natuurlijk niet zo best uit. Maar laten we dan maar hopen dat het wel goed komt. En eens even kijken wat we nog meer te bieden hebben. Nou, we kunnen in ieder geval de programmering van vandaag nog even erbij pakken. Zo op het randje van deze uitzending. We zijn natuurlijk begonnen met een muziekmuseum. De Ochtendspit is even op vakantie. Maandag is hij er waarschijnlijk weer. Zeg ik even met enige onzekerheid. Kan ook zijn dat Dries woensdag er pas weer is. Want hij nam ook op woensdag natuurlijk vakantie. Nou, zometeen kun je luisteren naar Ellen versus Rob. En dat is een herhaling van gisterenavond. Dat kun je doen tot 4 uur. Daarna een Nederlandstalige non-stop. Altijd goed. Mit McCoy op pad is ook nog even met zomerstop. Maar tijdloos is er wel hoor met Willem Vlieger. En daarna gaan we de nacht in met de muziekcarousel. Nou, die staat altijd bommetje vol met hele mooie muziek. Laten we daar dan ook maar schouw mee verder gaan. En je hoorde hem al. Ik zal hem even scherp zetten, want anders pakken we hem een beetje half in het midden. Dan moet je ook niet hebben. The Tremolos en My Little Lady.

Nou, je kunt lekker meedoen met de tremolo's als je daar zin in hebt. De tekst is niet zo heel moeilijk aan het eind van het nummer. Eens even kijken, het is inmiddels alweer ruim 8 minuten voor 2. En dat betekent dat het er bijna op zit. Is dat bijna nog niet helemaal. Nou, morgen dus, dan zit hier Egbert Bos voor middagmatinee. Ook helemaal niks mis mee. Ik neem even een kleine time-out. En spreek je misschien vrijdagmorgen of anders zaterdag. Misschien zie ik je zaterdag wel tijdens de Veluwe Cup. Het is natuurlijk allemaal mogelijk. Nou, heb ik nog één nieuwsfeit. Want de Braziliaan JC, die bij juichen naar een goal in een diepe put viel, reageert. Het voelde alsof ik van een gebouw viel in een droom. Nou, wat is er gebeurd? Hij maakte een doelpunt. Dat wou hij vieren met zijn zwangere vrouw. Hij sprong over de boarding, maar hij was even vergeten dat daar een heel diep gat zat. En daar sprong hij dus gewoon in. Hij verdween pardoes uit het zicht. Dat moet wel een heel vreemd gezicht geweest zijn. Ook voor het publiek natuurlijk. Nou, hij kon met enige moeite weer naar boven komen. Had zijn voet geblesseerd, dus moest ook uit de wedstrijd helaas. En hij is natuurlijk wel enorm geschrokken. Hij zei, het voelde alsof ik van een gebouw viel in een droom. Zo blikte dus JC terug. Nou goed, hij heeft zijn voet een beetje verstuikt. Voor de rest valt het gelukkig mee. Dan bedank ik je voor het luisteren. Ik bedank Tony voor de redactie. Het was een beetje lastig voor haar om de tijd te verdelen. Maar het is allemaal weer prima voor elkaar gekomen. Zoals we dat gewend zijn. En ik maak graag wat betreft middagmatinee een nieuwe afspraak met je. Dinsdag, dinsdag, zelfde tijd, zelfde plek. Maar dan weer hele andere nieuwsfeiten en hele andere muziek. Maak er nog een mooie dag van. Ik ga je alvast zeggen, ook een heel mooi weekend. En ik laat jou achter met Queen en Innuendo. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, de tweede jaargang, nummertje 26 volgens mij.
1: Nee, dat weet Naomi. Oh, Naomi weet alles.
0: En nou, misschien luistert ze mee. Ellen versus Rob.
1: Yes.
0: En we gaan er gezellig twee uurtjes van maken, denk ik.
1: Yes.
0: Ja, we hebben ook gezellig muziek. Niels is en anders.
1: Fantastische muziek.
0: Ja, dat geloof ik direct. Maar gezellig Niels ook en alles.
1: Heel veel gezellig nieuws. Nou, ja, en fantastische muziek.
0: Ja, nou, dan moet je maar al wachten toe. Want ik weet niet wat je uitgezocht hebt.
1: Ja, dat is een verrassing. Nou, dat kan je hier zien.
0: Ja?
1: Ja, you can see it.
0: Oh, dat is niks.
1: Vind je niks?
0: Ja hoor, prima. Ah. Maar goed, waar gaan we het over hebben? Eerst maar eens even over het weer, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Het is koud buiten, vind ik.
1: Ja, nee, het is koud binnen.
0: Ja, binnen is het ook koud. Ja. Ze hebben de airco op min 16 staan, volgens mij.
1: Ik had dat vorige week ook toen we de studio uitkwamen. Toen dacht ik, wat is het koud daar buiten? En het is 's morgens ook koud. Gewoon koud.
0: Nou, het inderdaad. Maar goed. Morgen wordt het volgens mij 36 graden. Hè?
1: Ja, en 34
0: ik
1: nog.
0: Ik kan me er niks meer voorstellen. Maar goed, het gaat vanzelf gebeuren. Hè. Dat is,
1: Bij ons is het wel zorgelijk hoor. In Wapenveld in het bos.
0: Want?
1: Ja, het is gewoon kurk droog.
0: Ja, dat heb je wel, hebben we overal last van.
1: Ja,
0: je kan toch sproeien?
1: Nog wel,
0: jij
1: ja.
0: Jij mag sproeien.
1: Ik mag nog wel sproeien. Ja. Ik word vast in de reden gevallen door iemand. Of ik krijg een appje als dat niet meer mag.
0: Die man, nou, dat,
1: wij mogen nog sproeien.
0: Ze kunnen inbellen 0525681899. Als je het probleem hebt dat Ellen aan het sproeien is nog.
1: Wij want ik sproei niet. Ik sproei niet met drinkwater.
0: Ik heb gewoon een tuin die niet hoeft te sproeien.
1: Nee, hallo, maar ik woon wel ergens anders dan
0: dat
1: jij.
0: Dat ermee te maken. Ja. Dat is een kwestie van hoe dat aanlegt allemaal. We hebben een geweldige tuinarchitecten gehad.
1: Wij hebben een fantastische plek voor de egels. Oh, okay, kan jij er weer niet zeggen?
0: Nee, dat is alle. We hebben ook een egelhuisje in de tuin hoor.
1: Nou, dat vind ik
0: in ons
1: toch
0: kleine
1: lief.
0: Tuintje hebben we een egelhuisje.
1: Zit er wel eens een egel?
0: Weet ik niet, want dat gaat zwinters. Ik ga daar niet in de kou zitten. Kijken of die egel er nog is.
1: Nee.
0: Maar we hebben een echt egelhuisje in huis. Wat zo betreft. We gaan het over hebben. We gaan even over Trump hebben. Ik weet niet of je dat al gezien hebt.
1: Trump is
0: in Turkije na de NATO of NAVO-top is hij in zijn nieuwe vliegtuig gestapt. En aan de achterkant is hij weer uitgestapt. Is hij via de cateringbedrijfjes naar een andere vliegtuig gegaan. Want ze waren bang dat hij de lucht uitgeschoten werd.
1: Oh, wat spannend.
0: Ja, weet je dat niet? Jij luistert niet. Jij luistert geen radio en tv. Dat is even het probleem.
1: Ik luister natuurlijk heel veel naar de radio, maar ik ben een beetje Trump moe.
0: Oké, nee, goed, maar dat vond ik wel een het blijkt nu dat dit nieuwe vliegtuigje wat hij gehad heeft van Qatar geloof ik, hè? Die is nog niet zo beveiligd dat als ze daar bommen op afschieten, dat die bommen weggeschoten worden. Dus hij is eruit gestapt. Via de zijkant is hij stiekem in een ander vliegtuig gegaan. Maar zijn personeel mocht wel in het vliegtuig blijven allemaal. Dat wist niemand wist ervan.
1: Dus als zij eruit geschoten lekker
0: sociaal figuur is dat,
1: precies,
0: zeg.
1: Ja, lekker dan.
0: Maar goed, dat is het laatste wat we vandaag over Trump gesproken hebben.
1: Ja,
0: denk
1: want
0: ik,
1: verder is het ook nog niet in orde, hè?
0: Trump niet in orde?
1: Nou ja, dat de straat van Hormuz een keertje open gaat.
0: Volgens Trump zijn alle mijnen zijn weg in Hormuz. En, of in de straat van Hormuz. En de Amerikaanse marine is daar de baas. Maar er komt geen een doorheen.
1: Oké, nou het idee is, en dat wilde, hoe heet het, de mensen uit Iran, hè? Dat alle schade werd vergoed die tot nu toe gemaakt werd door de Verenigde Staten. Dat ze hun mensen terughalen en zo waren er nog een paar diepe wensen en eisen. En daar gaat Trump niet in mee, denk ik.
0: Nee, ze komen uiteindelijk komen ze allemaal, ik heb ook gehoord inmiddels dat de Syrische dictator al-Assad bijbeverstekte dood veroordeeld is.
1: Oh, door wie?
0: Dat is die man door zijn eigen regering, onze eigen regering, zijn eigen land van Syrië.
1: Los het zelf op.
0: Maar goed, die zit bij Trump, bij, hoe heet het niet, bij Trump, die zit bij die Rus, zo heet
1: ja,
0: die man.
1: Ja, daar heb ik ook iets over gehoord.
0: En daar zit hij warm en droog, denk ik. Die wordt niet opgehangen.
1: Nee.
0: Jammer? Nou, jammer. Nee, nou ja, eigenlijk niet. Hij is gewoon een griezel, is dat die man.
1: Mogen wij niet zeggen, hè?
0: Waarom niet?
1: Nou ja.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toestand.
0: Oké, we gaan lekker muziek draaien. Wat voor muziek
1: ga
0: jij
1: doen?
0: Ja,
1: ik denk dat ik begin met een beetje lekkere
0: Sergio
1: muziek voor deze temperatuur, toch?

0: lekker inderdaad. Ja. Ga je dat de hele komende twee uur zingen? Dat
1: soort dingen? Hierna ga ik door in het Engels.
0: Oké, nou, waar hebben we het over? We gaan over de boot van Egbert hebben we verleden week al gehad.
1: Hebben we daar wat over verteld? Over de boot van Egbert?
0: Ja, natuurlijk. Dat is Egbert zijn zeiltje was geschuurd en zijn stuur was kapot.
1: Ja, daar is een auto in gekinkeld.
0: Twee dagen later.
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Twee dagen later zet Hans Bak de auto neer. Niet bij de haven iets ervoor. En hij vergeet de handrem erop te zetten.
1: En er staat ook opnieuw auto op boot in Elburg.
0: Ja.
1: Volgens mij wordt het landelijk nieuws, of niet?
0: Maar het mooie vind ik nog dat Hans Bak, ik ken Hans Bak niet. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. Maar die staat
1: hij is 70,
0: wel,
1: je had hem kunnen.
0: Ja, hallo,
1: dat had
0: zeg.
1: Gekund.
0: Maar die staat wel als foto, hoe heet het, fotomodel voor zijn auto. Die
1: hij staat er echt bij. Zo van, moet je kijken wat ik gefixt heb.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dan ben ik klaar om het geld. Ben je daarvoor verzekerd? Ja, natuurlijk. En dan moest hij stout
1: dan
0: moest komen.
1: Dat weet ik niet. Als jij je handrem niet aantrekt, geen idee.
0: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
1: Maar is die kade zo scheef daar in
0: Elburg? Helemaal niet. Nou, natuurlijk loopt wel iets af. Natuurlijk. Want anders, als je tegen de draad zit, dan gaat al het water naar de huizen toe. Dus het water moet wel wegstromen.
1: Ik zou sowieso mijn handrem aantrekken als ik daar ging parkeren.
0: Ja, dit is ook, laat ik het anders zeggen. Als ik mijn auto neerzet, dan gaat automatisch de handrem op. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Ja, dat weet ik niet bij mij. Bij de Fiat niet. Nee, ik moet dan die handrem trekken.
0: Oké, heb je handrem? Ik heb
1: een elektronische
0: handrem. Allemaal bij mij.
1: Nee, maar dat vind ik wel fijn. Want ik heb afgereden in Arnhem. Arnhem is heel heuvelachtig. En wat je daar... het staat ook bij. Eerder raakt bij Egbert. Hoe grappig is dat? dus je moet met die handrem de hellingproef doen. Die was best belangrijk in Arnhem. En ik merk, als ik geen handrem heb, dan raak ik in de war.
0: Okay.
1: Dus ik vind het toch wel prettig om
0: zonder
1: zo'n
0: handrem
1: een
0: hellingproef kan je niet doen.
1: Nee, maar ja, dan moet je met je voeten en nou ja, toe maar. Ik doe dat op de ouderwetse manier. Okay, heerlijk. Goed. Deze man, die van de auto in de boot, van de handrem, die lijkt een beetje op de nieuwe gast van Carolien bij B&B Vol Liefde. Daar gaan we het zo nog over
0: die
1: hebben.
0: Oh, die al uitgeboord is.
1: Een soort iconische wandeling hebben die uitgevoerd. Gaan we het
0: hij is doof, is hij ook, hè? Dat kan. Hij is doof, hij heeft een gehoorapparaatje.
1: Carolien heeft twee
0: dat
1: mannen.
0: Ook,
1: Carolien ziet er ook echt uit als een oude Barbie, hè?
0: Nou, dan wel heel erg gerimpeld, hoor. Maar daar hebben we het er straks over, hè?
1: Maar goed, ik wou even zeggen dat we er zo op terugkomen. Want het had zijn broer kunnen zijn.
0: Hé, maar even over het bootje. Dan kunnen we meteen een stapje maken over het bootje wat jij gaat huren of gehuurd hebt inmiddels.
1: Nou, ik heb geen bootje gehuurd.
0: Jij gaat van Rotterdam, van Hoek van Holland naar Hul toe, begrijp
1: ik? Nee. Ik ga van Rotterdam naar, weet ik veel, ergens in Engeland.
0: Naar Hul.
1: Ja, Hul of...
0: Maar die gaat niet een pakje... die gaat van...
1: Dat heeft Ivan ook
0: die gaat geregeld. Uit Van Hoek van Holland gaat hij.
1: Oh.
0: Maar goed, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar
1: Volgens mij gaan we Rotterdam. Ik kan het wel nazoeken, maar niet iedereen hoeft alles te weten,
0: nou,
1: toch?
0: Ik weet het niet, maar je gaat lekker naar Engeland toe.
1: Ja, ik ga naar Engeland toe.
0: Neem je hondjes mee?
1: Nee, die blijven lekker thuis. We krijgen oppas thuis. Er wordt helemaal geregeld. Nee, wat wel leuk is... Maar daar kom ik strakjes even op terug. Wij gingen altijd met die... Nou ja, altijd één keer. Met die rederij die vertrekt vanuit... hoe heet het? Hoek van Holland.
0: Zeebrugge.
1: Zeebrugge. Nou ja, en toen dacht ik van... Iemand zei van je moet die P&O kijken. Want die is beter, zeggen ze. Ik weet het niet. DFDS is die andere. En toen dacht ik... Ineens vloog het... Herald of Free Enterprise verhaal
0: dat was,
1: door
0: dat
1: mijn
0: was
1: hoofd.
0: De Townsend was dat.
1: Ja, maar dat was P&O van was P&O.
0: Ja, ja. P&O, ja, klopt.
1: Dus toen heb ik even opgezocht hoeveel gedonder er met die boten is geweest. Die Herald of Free Enterprise wel de vorige eeuw, maar toch. Maar beide doen niet voor elkaar onder. Dus dat zal ik zo nog even vertellen. Hoeveel gedonder er op zo'n schip is. Ja. Van brand tot... Nou ja, dat Herald of Free Enterprise, dat was echt een ramp.
0: Nou ja, dat was een foutje van degene die de kleppen ervoor
1: die klep zat niet dicht,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, en toen ging zakken en toen viel die om. Dat is verhaal het eigenlijk.
1: Ja, maar als je op zo'n boot zit, hè, om even gezellig naar Engeland te gaan, dan heb je het helemaal gehad.
0: Ik denk, mijn vroegere vrouw, die had familie in Engeland wonen. Ik denk dat ook wel 30, 40 keer met de boot. En ik heb nooit enig probleem gehad. Het enige nadeel wat ik vond, is enig moment van Hoek van Holland begonnen ze met die katamaran. Dan was je binnen twee uurtjes was je over. En dat sloot niet op elkaar aan. Er was altijd hoop narigheid en alles. Ik ben blij gegeven omdat hij weer ging een boot weer vervaardigen. Dan pak je de nachtboot. Je komt s'avonds lekker op de boot. Je gaat even lekker eten en je gaat slapen. En de volgende ochtend lig je in de haven. Ja, maar die doen dat ook gedaan hebben.
1: Nee, dat hebben we al een keer eerder gedaan. Maar heerlijk. Goed, nu die Herald of Free Enterprise, die vertrok destijds uit Zeebrugge.
0: Ja, klopt.
1: Het is nog wel even leuk om te vertellen. Die kapseisde vlak na het vertrek uit de haven. Nou, de oorzaak, de assistent bootsman, hallo, die lag te slapen in zijn hut. Waardoor de enorme boegdeuren aan de voorkant open waren blijven staan tijdens het wegvaren. Lekker dan. Ja. Dan werk je een paar uur en dan lig je te pitten. Maar goed, gevolg. Binnen enkele minuten stroomde er tonnen zeewater op het autodek. En het schip sloeg vrijwel direct om. Bij deze ramp kwamen 193 mensen om het leven. Ja. Dus dat is geen grap. Zo. Maar die DFDS kan er ook wat van. Dus daar kom ik zo nog wel even op terug.
0: Goed, we gaan over. Ik mag muziek draaien, geloof ik.
1: Hè? Ja, je hebt wat voorbereid dan.
0: Jongen, thuiskomen nou, of?

0: over 5 dagen overleden. Dat zijn een aantal jaren terug. Dus we hadden veel Elvis Presley gehaltes.
1: Volgens mij is Elvis alive, toch?
0: 86, wat zeg jij?
1: Elvis is toch alive?
0: Wat bedoel je alive?
1: Alive, levend. Elvis leeft, heet dat.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Oh, oké. Okay. Nou, daar geloof ik allemaal niks van.
1: Nee?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oké. Okay.
0: Die man is in 86 is hij overleden, volgens mij.
1: Oké, okay, hoe lang geleden is het dan dat hij is overleden? Dan is het een kroonjaar.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Want het is 26. Ja.
0: Ik begreep van echt
1: 86. Daar kan ik niet zo snel uit.
0: Oké, nou maakt er niet zoveel uit. Hey, maar goed, we hebben het. Je gaat naar Engeland toe, daar hebben we het over gehad, denk ik. Oh nee, je wil nog even over die andere boten hebben begrepen.
1: Nou, dat doe ik zo wel eventjes. Dan, okay. Dat moet ik even opzoeken. Maar er is een hoop gedonder met die boten. Echt, ik zweer het je, er breekt brand uit. Maar ik vroeg me nu ineens af.
0: Kan in een hotel ook gebeuren?
1: Ja,
0: en
1: toch.
0: Zelfs een vliegtuig ook, maar stond je naar beneden toe.
1: Nee, maar ik ben al geen fan van vliegen. En de vorige keer hadden wij een hut.
0: Nou, dan ga je toch fietsen naar Engeland, hoor.
1: Ja, dat kan. Okay. Of lopen over het water. Die status heb ik, dus dat kan ik.
0: Nee, dat kan niet.
1: Maar ja, ik moet de rest ook nog meenemen. Ja, hè? Ja. Dus dat is dan ook weer zo wat.
0: Maar je had een hut, zeg jij.
1: Wat zeg je?
0: Je had een hut.
1: Een hut, ja. En dan moet je je dus voorstellen dat die hut aan de achterkant... ja, eigenlijk een beetje is zoals een doodskist. Dus een tweepersoonsbed wat er dwars in zit. Dus je moet je voorstellen, als je met z'n tweeën in dat bed ligt, dat de één ruimte heeft om eruit te gaan, de ander moet er overheen klimmen. En daar werd ik wel een beetje benauwd van.
0: Maar je hebt toch wel een hut met een portrijs, hè? Je kan gewoon naar buiten kijken.
1: Dat zijn binnenhuts.
0: Ach jee.
1: Nee, ik dacht, zet mijn microfoon maar ietsje harder, want ik kom er niet uit.
0: Nee, dan moet je een beetje beter praten.
1: Nee, ik praat heel goed.
0: Je gaat geen binnenhut nemen, je moet een buitenhut nemen.
1: Nou, we hebben nu geloof ik wel een buitenhut, ja, maar dat hadden we toen niet. En dan krijg je toch een beetje benauwd in zo'n ding.
0: Ik heb eens een keer, dat was ook volgens mij P&O, weet ik het wat allemaal, toen had ik een captain's hut.
1: En
0: dan heb je twee echte captains, dan zit je achterop op schip. En dan heb je een suite. Heb ik één keer met mijn dochter heb ik dat gedaan, vond leuk.
1: En heb je dan, hoe heet het, een minibar?
0: Heb je van alles.
1: Koffie?
0: Heb je van alles aan. Toen we gingen toen naar een, volgens mij de begrafenis van mijn schoonvader in Engeland.
1: Die woonde in Engeland.
0: Toen had ik een suite geboekt. Die kon ik net krijgen. De meeste niet uitverkocht. En de hele familie kwam, die mee was naar Engeland toe. Die kwam bij mij in de suite. Kwamen ze wat drinken.
1: Ja, ik vind wel een belevenis hoor, zo'n boot. Ja. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar je bent gelijk op vakantie als je de boel geparkeerd hebt.
0: Ja.
1: En ik vind eten helemaal niet slecht. Dat is gewoon helemaal prima.
0: Ja, dat is een beetje wisselend. Vroeger kon je bij de P&O van tevoren boeken, dan had je gewoon een à la carte hotel.
1: Ja, je kan gewoon à la carte eten.
0: Die is er niet meer.
1: Nee, dus nu Buffett.
0: Ja, Buffett. En dat is een stuk minder. Is dat.
1: Moet je, als je Buffett hebt, ook wachten? Want dat was in die DFDS, dan krijg je slottijd. Ja.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar goed, goed. Het is een buffet gebeuren. Is dat. Ja, dat vind ik ook minder.
1: Ik vind, alles is er vaak. Van een salade tot vlees tot weet ik wat allemaal. Dus
0: we gaan het meemaken.
1: Het is toch helemaal
0: kijken
1: prima.
0: Wat het, in Engeland is heerlijk eten.
1: Nou ja.
0: Ja,
1: nou,
0: prima. Ja, ja, als je goed juist de bistrootje pakt, is het heerlijk eten.
1: Nou ja, eigenlijk
0: ik heb nooit
1: slecht
0: gegeten in Engeland.
1: Volgens mij moet je gewoon naar die pubs, niet naar bistro's,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat kan ook. Ja, je kan gewoon bar. Maar goed, over het algemeen zit ik altijd bij de pubs en alle soort dingen meer. Dus dan kan je perfect eten. Dat is geen enkel probleem.
1: Ik vind het wel heel leuk. Ik vind de Engelsen ook leuk en ik heb er ook echt zin in.
0: En je verstaat ze. Dat is ook wel makkelijk, hè? Nou, alhoewel, je gaat naar het streek...
1: Lake
0: District. Dat is boven Wales. En daar, als je daar Wales gaat praten, versta je ze niet meer, hoor.
1: Oké, nou ja, goed. Ik wil alleen de weg weten en ik ga wandelen.
0: Je gaat wandelen?
1: En gelukkig heb ik geen baby.
0: Hou je van wandelen?
1: Ja, ik vind wandelen fijn, ja. Okay. Ik vind wandelen leuker dan fietsen.
0: Oh ja, daar komen wat voor.
1: Mensen willen tegenwoordig allemaal fietsen en dan op zo'n fiets waar je helemaal op moet en die heel hard gaan. En dat vind ik weet het niet, ik loop liever. Dan heb ik gelijk contact met de grond. Ik vind dat leuk.
0: Maar je wou even een
1: nou, ik denk, maak even een klein zijstapje naar wandelaars met kinderwagens.
0: Ja, ja.
1: Ik hoorde laatst van iemand, hè, die had net een kind. En toen zei de ander daarover, want die gingen met dat kind naar Australië of zo, weet ik veel. Zo'n baby. En toen zei ze van ja, want zij willen zich niet laten belemmeren

0: door een kind. En toen dacht ik, nou, die wandelaars met die kinderwagens wilden dat ook niet. Eigenlijk hadden die volgens mij als levensdoel, we gaan bergen beklimmen. Maar ja, met zo'n kind werkt het niet. Dus nemen we die baby's maar gewoon lekker mee. Nou, dat ging niet goed. En ja, ze moesten dus met helikopters en berggidsen worden geëvacueerd. Ze waren verdwaald op gevaarlijk terrein. En hadden dus totaal ongeschikte spullen bij zich voor een bergwandeling. Nou ja, het is goed afgelopen. Maar ze moeten het wel betalen, hè, die reddingsoperatie.
1: Ja, je moet even een stukje van tevoren zeggen. Want ze zijn met de gondel omhoog gegaan helemaal met z'n allen.
0: Ook dat nog.
1: Dus ze waren helemaal aan het wandelen daar. En ze wouden heel omhoog. Dus zijn ze op de ik ben even... Ik heb gisteren...
0: Waar je normaal mee gaat skiën met zo'n gondel.
1: Ja, inderdaad. Ja, de zomers is gedraaid die ook gewoon. Dus zijn ze met z'n allen gondel gegaan. Een paar kinderwagens. En wat kinderen toestanden. Een man of 30 waren het in totaal, hoor. En die zijn daar gewandeld. En die zijn de weg kwijtgeraakt. Ik moet het even opzoeken. Want het is een van de hoogste toppen in Oost-Tirol of zo. En... ja, nou goed, toen hadden ze een probleem. En toen zijn ze met een aantal, begeleiders, zijn er een aantal mensen naar beneden gekomen. En er zijn 22 man met helikopters gered.
0: Wat zou dat kosten? Hebben ze daar
1: nou,
0: ook iets van
1: ik heb wel eens gehoord, zo'n helikopterritje. Alleen als je iemand van de berg afmaakt, dan ben je gewoon een 7.000-8.000 euro kwijt.
0: Ja, zo'n helikopterritje, die kan je boeken als je een hoop geld hebt. Hè, als je met vakantie bent. Maar dit was niet gepland, denk ik.
1: Nee, zonder meer niet.
0: Maar mag ik heel voorzichtig zeggen dat ik dit wel een beetje stupid vind?
1: Nou, stupid is gewoon oliedom is het. Maar goed.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja, als die mensen hebben... Ja, god, die zijn met de gom omhoog. Gaan mooi weer, et cetera, et cetera. En nou, we gaan een stukje lopen en alles. En ja, toen is het weer een beetje slechter geworden. Denk ik boven in die berg.
0: Ja, maar waarom ga je niet in het dal lopen? Waarom moet dat nou weer boven op die berg met zo'n bak baby's? Nou ja, goed.
1: Waarom zit je in Oostenrijk om bergen te bekijken?
0: Ja, maar dan moet je dat even doen als je kinderen volwassen zijn. Dat is slimmer.
1: Ja, oké, dat ben ik met je eens.
0: Nou goed. Toen maar. Ik vond niet te filmen. En ik dacht, ik moet er even wat over zeggen, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Dat bedoel ik. Zullen we dan maar een beetje muziek gaan draaien?
1: Dan heb ik nog een ander verhaaltje ook over een vliegtuig. Maar daar gaan we straks even over hebben.
0: Oh, jij zegt ook iets met een vliegtuig gebeurd dan?
1: Nee, helemaal niet.
0: Dan gaan we nu even een beetje I Can't Go For That voor Daryl Hall en John Oates. Ik heb een nummer van de gelijknamige artiesten uitgezocht voor donderdag. En ik dacht, ik draai nu even dit nummer. Het is een lekker nummer. Kijk hoor, voor jou even 1982. Dus zo bejaard is het niet.

0: Zo.
1: Nou, die is binnen.
0: Die is binnen.
1: Toch?
0: Nou, dan moeten we nog even samen de week doornemen. Weet je waar ik was maandag? Om half negen.
1: Nee, vertel.
0: Nou, bij de tandarts.
1: Ach jee, half negen s'avonds of s'morgens?
0: Nee, s'morgens.
1: Oké.
0: Okay. S'morgens.
1: Was het controle of was het boren?
0: Ja, het was controle. Maar heb dus best wel angst voor de tandarts.
1: Ja.
0: En, nou ja goed, inmiddels heb ik een deal met de tandarts dat als ik kom, dat gelijk de lampen beginnen te flikkeren. Deze vrouw moet verdoofd worden.
1: Ja, dat sowieso.
0: Dan gaat het net goed.
1: Ja.
0: Nou ja, ik deed dat vroeger niet en ik begreep dat nooit. En ik ben hoogsensitief, heet dat, ja. HSP. En mensen die dat hebben of zijn, die zijn heel gevoelig voor pijn ook. Dus iedereen die dit hoort, ik heb dat nooit geweten als kind. En ik weet dat nu wel, dus ik laat me nu gewoon plat spuiten en dan is het prima. Maar ik dacht, ik ga eens even opzoeken dat... Want er zijn echt mensen... Het probleem ontstaat namelijk als je niet gaat. Hè? Dan wordt het steeds erger.
1: Ja, ik ken het vanuit het verleden, ja.
0: Precies. Maar het blijkt dus dat 24% van de Nederlandse volwassenen... bang is voor de tandarts. Vind je dat niet erg?
1: Ja, ik weet... Ik ken mezelf... Bij mij is het ook ontstaan... dat ik bij een tandarts toen ik jong was... Een slager die heel vervelend
0: was. Ja, ik had ook een soort slager. Ja.
1: En daar ontstond het allemaal. Toen ben ik zeker al een jaar of 10 niet meer een tandarts geweest. En jullie bekijken het allemaal. Hè?
0: Ja.
1: En, maar ja, op een gegeven moment ontkom je in een moment. Komt er weer een tandarts op. Dan heb je kiespijn of zo.
0: Ja, als je zo'n kiespijn hebt, dan ga je wel.
1: En toen kwam ik bij een tandarts in Haarlem terecht. En die was tandarts geweest voor kinderen in dat soort toestanden.
0: Dus, maar mijn tandarts was ook voor kinderen.
1: Die
0: dat
1: heeft
0: was
1: mij
0: een beul.
1: Echt heel erg gerustgesteld. Ik heb nooit pijn bij haar gehad. Maar ik bleef hartstikke bang voor die tandarts. En nu ben ik in... Waar ben ik nu tegenwoordig? Ik ben niet weer in Elburg, maar goed, in Zwolle terechtgekomen. En ik moet zeggen, ook twee standkiezen eruit en alles. Nou, dan ben ik, als ik naartoe ga, ben ik wel redelijk zenuwachtig. Maar ik heb eigenlijk nooit pijn gehad. Want ik moet ook zeggen, ik heb altijd, als ik geboren word, moest ik verdoofd worden. En die verdovensprik, het doet eigenlijk meer pijn dan...
0: Ja, die is best
1: maar
0: irritant.
1: Maar die is lastig,
0: je
1: in het begin. Ja. Maar natuurlijk, ik ga niet met veel plezier naartoe. Maar ik zou iedereen die bang is voor een tandarts, dat sowieso laten verdoven. Want dan voel je niks meer.
0: Ja, nou ja, kan jij je nog herinneren, als je vroeger bij de tandarts kwam, dat als je op de bel moest drukken, dat moest ik dan. Ik weet niet of iedereen dat moest. Ja, maar als je dan binnenkwam, dan rook je de tandartslucht. Dat is niet meer tegenwoordig. En dan wist je precies weer hoeveel pijn het deed.
1: Ja, klopt.
0: Nou, bij mij ging het daar al mis. En ik had zo'n man, ja, daar moet ik eigenlijk ook nog wel om lachen, die zei nooit wat. Dus die begon met die haak te prikken. Dan prikte die sowieso de vullingen er al uit. Om dan had hij weer wat te doen. En dan
1: Dat idee had je.
0: Ja, dat idee. Ik vertrouwde die man niet.
1: Nee.
0: En hoe heet het? Dan begon die 3 palatinaal, 2 abclusaal. Ik weet het allemaal niet. En dan dacht ik, oh, dat is 1 gat, 2 gat, 3. Maar dat zei die niet. En dan begon die ook gewoon. Dat helpt natuurlijk ook niet. Als
1: dat
0: je
1: klopt,
0: dat
1: ja.
0: doet.
1: Ja,
0: nou juist. Goed, inmiddels zijn al mijn amalgaanvullingen voor de jonge mensen die luisteren. Die hebben allemaal leuke witte vullingen. Vroeger hadden wij gewoon zwarte vullingen.
1: Ja,
0: dat is ook heel charmant.
1: Ja.
0: En die zijn er allemaal uit. Dus het gaat nu best wel prima. Maar voor iedereen die bang is, er is een soort angsttandarts. En die besteden dus aandacht aan die angst. En... Nou, dat is wel grappig, want Dental Clinics, daar ben ik dus, die hebben ervaring met angstige patiënten. Nou, ik blijf geen fan van de tandarts, maar ik heb een ontzettend leuke tandarts in Hattem. Echt, dat is de leukste ever, ik zweer het je. Dus daar ga ik voor. En ja, het blijft een dingetje. Maar ja, goed, je kan beter maar wel gaan, want als het maar oploopt, dan... komt het uiteindelijk helemaal niet goed. En dat is wel bij mij. Ik heb daardoor wel 2 kronen. En dat is wel zonde natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet. Handig. Ik heb ook 2 of 3 kronen heb ik in mijn mond zitten. Maar goed, ik heb in ieder geval besloten. Ik word 105. En ik ga, als ik 105 heb, heb ik nog gebit in mijn mond.
0: Nou, kunstgebied. Wat lijkt je dat lijkt
1: ja,
0: me toch
1: ik zie
0: echt
1: het. Mijn ex-vrouw heeft nu een kunstgebied. En ja, wat een ellende allemaal.
0: Nee, kunstgebied?
1: Kunstgebied.
0: Maar wat is dan de ellende van een kunstgebied? Dat wil ik dan even weten.
1: Nou ja, die is dus een jaar mee bezig inmiddels om het gebied een beetje goed te krijgen. En alles. Maar waarom, waarom zou ik een kunstgebied nemen als ik een goed steltal heb?
0: Nee, heeft zij een kunstgebied genomen omdat ze dacht, ik neem maar eens een kunstgebied?
1: Dat weet ik niet. Daar zijn we niet helemaal over uitgekeurd.
0: Nou, meestal moet dat volgens mij. Maar goed, dat is dan wat anders. Maar past, is het probleem dat dat niet past? Dat niet, want nee, mensen sussen ook een
1: ze
0: beetje.
1: Ze krijgt een implantaat en daar komt kunstgebied op te zitten.
0: Oh.
1: Maar, dat wil je niet
0: maar vroeger moest het er allemaal uit, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En dan had je toch zo'n klepperend kunst. Dat zat toch in een glaasje naast je bed?
1: Dat is je oom en opa. Maar daar ga ik niet meer lopen.
0: Oké,
1: ik wil gewoon mijn kunstgebied. Ik onthoud
0: het ook.
1: Ja, ik onderhoud het ook gewoon goed. Nee, mijn gewone gebit en alles.
0: Oké, dan heb ik nog één vraag over de tandarts.
1: Moet ik er ook bij zeggen? Nee, wacht. Dan moet ik er een bij zeggen. Ik zit nu met Tansy in Elburg. En daar heb ik een mondhygiëniste. En dan moet ik elk half jaar moet ik daar naartoe.
0: Ja,
1: dat,
0: moet
1: dat,
0: ik ook.
1: Dat is vervelend. Maar die controleert ook. Dus ik heb al jaren 4 geen tandarts meer gezien.
0: Maar heb je dan, moet jij ook van die stokjes?
1: Stokjes? Wat moet stokjes?
0: Ja, zie, dan heb je die zo erg als ik.
1: Ja, natuurlijk wel. Dat doe ik ook.
0: En heb je dan een elektrische tandenborstel?
1: Ja, uiteraard. Ik doe 2 dingen in de auto.
0: Met die stokkenpeuren?
1: Nee, wacht even. Ik rij in de auto, ik stuur in de auto. Ik doe tandenstokers en ragetjes in de auto. En ik scheer hem in de auto. Nou, nu weet iedereen.
0: Als je rijdt?
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Vandaar dat die een ontzettende kras aan de zijkant.
1: Je moet vooral
0: ik snap dat
1: zal
0: wel.
1: Eens eventjes, ik ga gewoon eventjes lekker stiekem draaien.
0: Oh ja, stiekem vind ik oké.

0: Nou, het is een tijdje geleden dat we hem aangedraaid hebben.
1: Ja, dus dat was
0: het is,
1: toen we net begonnen.
0: Ja, klopt. Ja, daar begonnen we mee inderdaad. Inmiddels heeft Annemarie haar plaats overgenomen en Pommelien Thijs. Maar voor de rest...
1: Nou, ik vind dat we wel eens even kunnen kijken of daar misschien één van af kan vallen van de drie. En dan voor mij is dat Pommelien Thijs.
0: Nee, Emma Heesters kan er nog bij.
1: Pommelien valt dan even af.
0: Nee, absoluut niet.
1: Even weg.
0: Pommelien gaat zeker niet afvallen. Ik moet naar Avas Light toe of zo, heet het ook weer.
1: Nee, daar ga je niet naartoe.
0: Ja, daar ga ik wel naartoe.
1: Ga je er nou wel naartoe?
0: Ja, maar ik moet toch even iemand mee hebben.
1: Nou, ik niet.
0: Ik ga over een paar weken ga ik naar de... Hoe heet die?
1: Wil Jurzé niet mee naar Pommelien Thijs?
0: Nee, die wil niet staan.
1: Nee, ik wil ook niet staan. Ik wil altijd staan, maar nu ineens niet. Nee, kan niet.
0: Oké, maar goed. Hebben we een ander moment al even over. Is niet het juiste moment ervoor. Eens even kijken. Wat heb je? Nou, toen je wel juist aan het vertellen was over die boten. Toen zag ik gisteren op het nieuws een vliegtuig in Canada voorbij schieten.
1: Oké, ging daar wat mis?
0: En die ging eind van de avond ging die vliegen naar Toronto.
1: Ja.
0: En reed op de stadbaan. Dus ze ging richting de stad. En toen was er een of andere kleine kleuter. En die wou niet in de stoel gaan zitten.
1: Lekker dan.
0: En die wou ook niet in de uiteraard niet de riem zitten. Als je in de stoel zit, kun je ook niet de riem doen. Er is een oorlog in het vliegtuig ontstaan. De moeder is ermee bezig geweest. Het personeel is er bezig geweest. En uiteindelijk, ja... Mag je niet omhoog?
1: Ja, dat
0: zijn
1: is
0: ze,
1: een...
0: Hebben ze hem afgebroken. En toen zijn ze gewoon rechtstreeks weer naar een platform gegaan. En ja, dan maakt me die moeder en dat kind, dat zei het zij allemaal zo. Die zullen wel het een en ander moeten gaan betalen. Maar althans die moeder. Maar je zal in het vliegtuig zitten als medepassagier. En je vliegtuig gaat weer terug. En dan krijg je ook nog eens te horen van ja, het is nu 11:30. We mogen niet meer omhoog vanwege et cetera. Goed, morgen gaan we weer verder.
1: Ja, dat is Porter Airlines. Ik heb hem inmiddels gevonden. Ja, ja ik vind dat niet te filmen. Maar, nou ja, goed, een klein tipje van de sluier. Ik ben dus op vakantie geweest in Frankrijk met de kinderen en de kleinkinderen. En een van de kinderen, die wilde overigens verder wel altijd op de foto hoor. Maar de groepsfoto, dat trok zij niet. En nou ja, ik ben natuurlijk paardenfotograaf. Ja. En ik vind groepsfoto's heel lastig. Het begint al dat mensen zeggen... Ah, maar als die er stommen, dan doe je toch een beetje headswappen. En dan denk ik, doe dat even lekker allemaal zelf. Schuif dat mij niet in de schoenen. Ja. Hou eens op, kijk normaal en let even op. Ja. Dus ik krijg daar stress van. Maar goed, dat meisje ging met haar hoofd achterover zitten. Met haar handen voor de ogen. En die was gewoon niet... Ja, gewoon niet te bewegen
0: niet
1: om normaal te doen. Dus, en dan zegt iedereen van, laat maar. Gelukkig hebben we ook een paar portretjes gemaakt van alleen de kleinkinderen. Dus ik kon haar hoofd eraf halen. Dat ziet niemand.
0: Photoshop.
1: En dan heb ik toch maar even geswapt. Want ik denk, ja, dat is ook niet leuk voor later, weet je.
0: Ja.
1: Maar ja, kinderen zijn soms daar heel eigenzinnig in. Die hebben er een eigen idee over.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
1: En dan moet het gebeuren op dat moment. Ja. En die denken, nou, toch het niet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ja, dat, alleen ik vind überhaupt trouwens in een vliegtuig als kinderen in de stoelen trappen. En als ze krijsen, want ze kunnen heel hard gillen.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij heeft dat te maken met oorpijn. Dat snap ik wel. Maar ik vind dat wel een dingetje. En ik zou ontzettend balen als zo'n vliegtuig gewoon nog omdraait. Hebben die mensen wel een hotel gekregen?
0: Nou, dat staat er niet meer bij. Maar goed, die zijn de volgende dag met een andere vlucht zijn ze weer doorgegaan.
1: En waar is dat kind gebleven? Die
0: ja,
1: is afgevoerd.
0: Dat staat er allemaal niet voor de rest niet bij.
1: Die, nee, maar dat vind ik wel jammer. Want dan denk ik van, hoe dan? Is dat kind dan weer meegegaan?
0: Ik zou
1: of
0: dat kind gewoon
1: verdoofd?
0: In de vliegtuig een goede borrel opgeven.
1: Nou ja, of hebben ze die in het ruim gestopt? Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, goed, want ik weet niet hoe dat verder afloopt.
1: Het is ook redelijk dramatisch voor die ouders, hè? Nou, want zij zijn verantwoordelijk, dat kind dat denkt te ballen.
0: Als je
1: dan
0: over kinderen hebt, ik ben eens een keer, misschien wel eens een keer geveld in de radio. Ik ben eens een keer, jaren geleden vloog ik met Transavia naar Portugal toe.
1: Ja.
0: Een vakantievlucht, dus een charter was dat. Die was echt helemaal vol met, nou, richting Portugal, zomer, mooi weer. Dus een heleboel kinderen en toestanden en al soort dingen meer. In het vliegtuig, dat ging allemaal prima, tot we op een gegeven moment boven Spanje te horen kregen van, goh, we hebben een probleem met landingsstel. We gaan even tractie in de lucht.
1: Ja, dan gaan ze rondjes draaien.
0: En u hoort straks wel even verder. Maar dan ontstaat natuurlijk paniek in het vliegtuig. Dat, ja, dat kan niet anders.
1: Niet iedereen denkt lekker zitten, doe nog maar een kopje
0: toen
1: koffie.
0: Toen heb ik echt ontzag gekregen voor al die stewardess en stewards die rondliepen. Het eerste wat die deden is meteen naar die kinderen toe. Okay. En ik heb geen kind horen krijgen. Ik heb wel een heleboel ouders en zo heel angstig zien kijken en alle soort toestanden. En uiteindelijk zijn we goed terechtgekomen. Maar het is allemaal niet zo'n probleem. Maar we hadden toch echt het idee dat we noodlanding gingen. Oh nee, toen kregen we ook. Toen gingen we naar beneden. Toen zei die captain van, nou, we gaan toch even landen op Faro of zo. Op Faro.
1: Faro is natuurlijk al een hekele luchthaven. Daar is al wat gebeurd.
0: Maar goed, we gaan even landen op Faro. Mocht het zo wezen dat het toch niet lukt, dan starten we door en dan gaan we door Lissabon. Dus dan zit je helemaal naar de trillende vliegtuig aan het doen. Maar achteraf bleek dat de landings, dat vertelde je ook toen een taxi waren, dat de landingslaps die werkte niet goed. En al dat is nog een deel, dan kunnen ze zonder meer kunnen ze daarmee landen. Maar ze kunnen later nooit meer omhoog komen. Dan hadden ze in Lissabon doorgevlogen. Maar goed, alles was goed en alles. Maar ik vond eigenlijk, dat wil ik aan me zeggen, al die stewardessen zijn er gigantisch op getraind om die kinderen rustig te houden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Je zit in een hok opgesloten, ja, met elkaar. En als daar de paniek losbreekt, dan ben je klaar.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ik heb ook wel eens verteld over mijn akkefieën. Ik heb tussen mijn 30ste en 40ste, waarin normale mensen kinderen krijgen, had ik dat niet. Dus ik heb best veel gereisd. Ik had een goede baan, dus dat kon allemaal. Ja, en dan zit je regelmatig in zo'n ding. Die MH, weet ik veel wat, die heb ik overleefd. Die bleef gelukkig vliegen. Maar ik heb echt rare dingen gehad. Een keer een vrouw achter mij die ineens krijst over de man dat die niet goed wordt. En ik zie die man met zijn mond open. Ik denk, oh gut.
0: Bingo.
1: Krijgen we dat? Iemand die eruit wilde. Die stond dus aan die deur te rukken terwijl we al aan taxiën waren. Ik ga eruit, weet je. Dat ik denk, nou nee hè, niet nu. En echt ook mensen op de grond. Dat er een dokter werd opgeroepen. Ja, ja. Nou ja, van alles en nog wat. En dat, nou, daar word je niet heel erg relaxed van. Nee. Ik heb als iedereen gewoon een beetje normaal doet, vind ik wel zo prettig.
0: Good vibrations van de Beach Boys.
1: Ja, dat is beter, hè? Ja, dan al wat gesodemieter. Nou, beetje Beach Boys. Eigenlijk speciaal voor de Beach Boys best.

0: Bestaan er biespoors eigenlijk, toch?
1: De officiële biespoors? Nee, bij jou zat iedereen dood, maar zij zijn echt dood.
2: Oké, ze zijn echt dood?
1: Okay. Ja, ja, maar er is een Nederlandse band, de Beach Boys Best.
2: Ja, dat weet ik. Ja. Die
1: super,
2: dat...
1: super, super leuke band. Okay. Dat zijn trouwens allemaal jongens die op het conservatorium
2: zitten gezeten. Ja, ze zijn allemaal napers.
1: Zitten gezeten.
2: Ze hebben geen eigen muziek.
1: Ik denk dat zij wel eigen muziek gaan maken, okay. Wacht maar. Goed, en ja. Hoe heet het? Die zijn natuurlijk... ja, je moet ook iets doen om in de picture te komen.
2: Ja, dat ben ik met je eens.
1: En dat kan natuurlijk bij de tribute.
2: Ja, dat doet... ja. Nou, wel als ik nou bijvoorbeeld Pommelie Thijs zit, er eigen liedjes alleen maar.
1: Ja, ik snap gewoon niet dat daar überhaupt een kaartje voor verkocht wordt. Al kreeg ik het gratis, ging nog niet. Keer.
2: Nee, maar goed, je mag er gewoon niet komen.
1: Nee, dat wil ik ook niet.
2: Maar goed, ga verder.
1: Zou niet willen. Nou, ik heb even een waarschuwing.
2: Och jee, nee toch?
1: Er is een Frans jongetje, die is ernstig verbrand door squishy speelgoed.
2: Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik snap wat het is.
1: Maar het is, dat is in Nederland dus nog gewoon te koop. Dus iedereen die denkt van mijn kind is jarig, joladier, niet doen.
2: Dat zijn die kneepballen, waar je in kunt
1: knijpen. Ja, ja. Dat zijn inderdaad gewoon een soort kneepballen. Ja. En dat jochie dat was aan het rommelen met dat spul. En ja, dat barstte dus open. En daar is een of ander plakkerig gel zit er. En dat kwam over zijn gezicht en zijn borst. Ja, en die jongen die is gewoon tweede graads verbrand. Ja, dat is niet grappig. Ja, klopt, dus nou, na de stint moeten we hier ook maar mee ophouden, of niet dan?
2: Nou, stint hij eruit weer.
1: Ja. Nou, ik hoop dit spul dan.
2: Ik zie Marij hier in Elburg, dat stint.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja. Maar inmiddels is wel Batavus is feat. Welke is nog meer? Zijn drie. De Bamboe is feat.
1: Bamboe van die...
2: De stint zonder...
1: Zal mijn hond blij mee zijn. Wij hebben een vrouw en die gaat elke dag met zo'n bamboekar met vier honden erin het bos in.
2: Oké, is dat leuk?
1: Ja, heel leuk. Mijn hond, Noah, die wordt knetter als ze dat ding ziet. En die rukt zich echt uit de riem en die grijpt ze. En het is dus niet als dat ding stilstaat, dus waar het mee te maken heeft, of dat die honden erin zitten of het geluid, ik weet het niet. Maar voor mij mag het stoppen met die bamboe dingen, want mijn hond trekt dit niet.
2: Ja, oké.
1: Ter info.
2: Batavus en Sparta zijn allebei fiet en bamboe.
1: Oké,
2: het zijn wel heel erge namen zijn het. Nou, we hadden vroeger ook in Harderwijk, hoe heet het ook weer? In Nunspeet heb je natuurlijk Stella. Die is een fiets gegaan, maar is weer doorgestart. En zal dit ook weer doorgestart zijn. We gaan sluiten met Loser. Vind je dat een idee, een leuk liedje?
1: Voor wie is de Loser dan?
2: Loser.
1: De Loser van het speelgoed.
2: Voor de jongens die fiets gaan.
1: Ah, oh, dat vind ik zielig.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat er een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. En maar één rijstrook open. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde en strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derby's, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: ook gelijk alles op prijs, hè?
1: Nou zeg.
0: Ga iets leuks laten luisteren, ja. Zit het gewoon dwars door de jingle heen.
1: Dat is
0: heen.
1: Leuk, maar ik krijg hem er niet uit. Oh, hier zit hij. Nou is hij eruit. Ja, goed zo.
0: Tjonge,
1: ja,
0: wat
1: twee
0: was het?
1: Uur. Ik weet het eigenlijk niet. Okay. Ja, daar kom ik wel even over op terug.
0: Nou, wat ik even wou zeggen is dat je wel scherp bent met die failliete
1: goed, hè?
0: Fietsen en die Babel. Want dat was dus net op het nieuws. En dan begrijp ik nu ook waarom mijn hond zo keihard blaft om die dingen. Want die is natuurlijk bang voor die honden dat het in elkaar stort.
1: Ja, ja goed. Ja, dat zou kunnen, ja. Okay. Maar mijn hond die reageert ook op bakwagens en aanhangwagens.
0: Vinden ze stom, hè?
1: Dat is zo'n lawaai. Dan gaat hij echt in de houding staan van... Nou, dan ga ik even die aanhangwagen aanvallen.
0: Ja.
1: Dan moet ik hem echt vastzetten, ja.
0: Nou, ik heb even gekeken waarom er minder fietsen verkocht wordt. Want nou, dan wil je toch ook weten dat er... Ja, minder fietsen verkocht worden, waarom zij failliet gaan. Nou, dat is een heel verhaal. Mensen vinden dat ze te lang moeten fietsen. Het weer is slecht of het is onveilig. Fysieke vermoeidheid of blessures. En nou, gebrek aan voorzieningen. Ontbreken van goede fietspaden of veilige stallingen onderweg. Druk op het pad. Alternatieven, het comfort en de snelheid van de auto of het openbaar vervoer is beter. En de lichamelijke drempel. Daar ga je dan als fietsfabrikant.
1: Ja, en dan in Amsterdam maken ze een hele mooie fietsbrug. Weet je wat dit ding kost?
0: Nou?
1: Die was geraamd op 650 miljoen.
0: Ja.
1: In Eiburg, die kant erop, weet je waar precies zit. En nou, er is een heel probleem overheen gegaan. Want hij 3 weken voor de verkiezingen. Gemeenteraadsverkiezing, wist de wethouder, die inmiddels ook weer wethouder is, dat die van 650 miljoen doorgelopen was naar 850 miljoen. 200 miljoen voor een fietsbrug.
0: Dus dat wist ze al?
1: Dat wist ze al, maar ga me even niet zelf verhaal achter. Hoe heet het?
0: Het bedrag dit
1: soort,
0: gaat het je
1: dit,
0: om.
1: Ja, dit soort mensen liegen hier toch als het fout is. Maar goed, 650 miljoen een fietsbrug.
0: Ja.
1: Naar 850, nou, dan moeten we met z'n allen moeten wel gaan fietsen. Dacht je
0: nou
1: ook,
0: ja,
1: niet?
0: In Amsterdam moet je sowieso fietsen, want daar was ik zondag.
1: Ja.
0: En dan mag je maar 30 rijden. Nou, dat valt niet mee, hoor.
1: Dat valt best. Nee, ik zit vaak de Lamar of zo, en dan zit ik midden in de stad. En ik moet zeggen, dat viel mij reuze mee.
0: Nou, het was zondag niet echt druk. En misschien komt het dan daar wel door, ja, dat je dan toch de neiging hebt om weer, ja, te hard te rijden.
1: Ja, ik denk
0: dat iedereen naar het strand was.
1: Als ik naar Le Mans toe ga, het Leidseplein toe ga, dan heb ik een parkeergarage vlak naast het hele verhaal. Maar dan moet ik wel door de hele stad, dan zit ik midden in de stad. Overigens praten we even over de brug van 850 miljoen, de Oostbrug over het IJ heen.
0: Ja.
1: Een fietsbrug, hè? Niet een autobrug, nee, een fietsbrug.
0: Ja, ja, het is een drama.
1: Het is geen drama.
0: Het is gewoon, daar gaat je geld.
1: Ja. Ja, ja, goed. Het zal wel nodig zijn. Hè? Daar ben ik ook mee eens. Maar goed, dat
0: nou,
1: ze
0: ik heb
1: inderdaad...
0: het net gezegd. Het is allemaal niet veilig. Het is niet comfortabel. Dus zij doen er wat aan.
1: Ja, klopt, ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, ja, het is zo. En een fietskant heeft ook herinneringen. Wist je dat?
0: Een fiets heeft herinneringen?
1: Ja, op het ogenblik mijn vriendin José, die fietst niet. Dus ik fiets niet meer. Maar vroeger fietste ik vanuit thuis, hier vandaan, naar de stad. En dan stopte mijn fiets altijd bij de Haas.
0: Die wilde
1: verder
0: zelf mee
1: die
0: stoppen.
1: Die ging echt niet meer verder, nee.
0: Oh, dan krijgen we dat, ja.
1: Ja, dus dat is...
0: En bij de Haas mocht je fiets natuurlijk niet parkeren tegen de muur.
1: Jawel. Ja, tuurlijk wel. Dat is geen probleem allemaal daar. Hé, hey, maar jij had een heel leuk liedje had je volgens mij.
0: Nou ja, we gaan even naar Drenthe. Ik moest er ineens even al die onzin die wij verkopen. Of onzin, het is niet allemaal onzin.
1: Het is heel serieus over praten.
0: Ja, het is heel serieus. Dat is een liedje van Skik uit Drenthe. En dat heet Het giet zoals het giet. En dat betekent letterlijk, dat kan je wel raden, het gaat zoals het gaat. En het heeft ermee te maken dat loslaten en accepteren wat het leven brengt. Daar gaat het eigenlijk
1: om. Geweldig.
0: Komt-ie. Let goed op de tekst.

0: hoe heet dat, Skik?
1: Skik.
0: Waar staat Skik voor?
1: Skik staat voor Skik.
0: Ik heb gezien.
1: Zo heet het bandje.
0: Oké, geweldig.
1: Ja.
0: Hé, Formule 1, Zandvoort.
1: Dus de laatste keer dan
0: de
1: misschien
0: laatste
1: wel,
0: keer,
1: of niet?
0: Ja. Ja. En het is wel leuk, 5 jaar geleden, de eerste Formule 1, werd het Wilhelmus gezongen door Davine Michel.
1: En de laatste ook.
0: En de laatste ook weer.
1: Nou.
0: Als ik even een liedje van laat horen, duurt het lang. Maar we gaan niet zoveel over andere dingen praten.
1: Het duurt te lang, ja, het duurt ook allemaal veel te lang. Heb jij wel eens in het ziekenhuis gelegen?
0: Ja.
1: Wat, waarom?
0: Hernia-operatie, mijn hartoperatie, allerlei dingetjes.
1: Okay.
0: We zijn nooit blij als ik in het ziekenhuis lig.
1: Jij niet of zij niet?
0: Nee, zij niet en ik ook niet.
1: Want? Jij bent zagrijnig.
0: Ik wil er snel mogelijk weer uit.
1: Met een vervelende patiënt.
0: Ja, ik wil er heel snel uit, ja.
1: Oké. Ik vind je moet een beetje lief zijn, hè?
0: Ik ben hartstikke lief, in dat
1: ziekenhuis.
0: Want?
1: Nou, ze zorgen altijd heel goed voor
0: je,
1: vind
0: ik. Ja, dat is ook geen probleem. Ik wil er wel uit.
1: Oké. Nou, ik heb ook best vaak in het ziekenhuis gelegen. En nou las ik iets. Vond het wel grappig. Omdat ik naar Engeland ga, denk ik. Man uit Wales verkleedt zich als magere hein. En staart naar ziekenhuispatiënten.
0: Magere hein, dat is de dode.
1: Die loopt met een sikkel en dan weet ik veel wat, hè? Nou, man uit Wales heeft een boete gekregen omdat hij verkleed als magere hein op het dak van een ziekenhuis was geklommen. En daarna patiënten en personeel had gestaard. Nou, uiteindelijk werd er in het zwart geklede verschijning na 50 minuten van het dak gehaald. En het gaat om de 26-jarige Leon Gillespie uit het dorpje Dagonway. En die is deze week veroordeeld tot het veroorzaken van overlast en verstoring. En moest een boete van €230 betalen. Dat betaal je toch niet mee in Engeland? Dat betaal je toch ponden? Mag ook toe maar. Magere hein is een personificatie van de dood. Vaak afgebeeld met een zwart gewaad, met een zeis en een zandloper. Maar nu even, hoe ziek ben je als je op het dak gaat zitten van een ziekenhuis? En, want dat is best eng.
0: Nou, ben ik net gek gewoon.
1: Ja, dat is toch idioot?
0: Ben je gewoon net gek, dat kan niet anders.
1: Nou ja, goed. En dan denk ik €230. Je jaagt mensen de stuipen op het lijf, joh. Ja. Stel dat jij onder de pillen zit en je weet het niet precies. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Dan is het gebeurd, ja.
1: Nou ja, goed. Ik dacht, dat moet ik even vertellen.
0: Oké, ja, nou goed.
1: Dus daar ga ik naartoe, hè. Dus wie weet wat ik als ik terug ben allemaal te vertellen heb. Je weet het niet.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben heel vaak in Engeland geweest, maar ik ben nooit gekken tegengekomen.
1: Nee, je hebt ook nooit in het ziekenhuis gelegen in Engeland?
0: In Engeland, nee, ja, nee, zeker niet.
1: Ik heb in Frankrijk in het ziekenhuis gelegen en dan was ik ook bijna dood.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt wel een dingetje.
0: Oké.
1: Ik kreeg een blinde darm, maar dat had niemand door. En nou ja, dat ging bijna mis. Dan heb je een buikvliesontsteking en dan escaleert de boel. Wij stonden op een camping ergens in Le Lande. En er was ook helemaal niemand om mij naar het ziekenhuis te brengen. Dat heeft mijn vader gedaan. Dus een uur lang over elke hobbel. Nou, iedereen die een blinde darm heeft gehad, weet dat dat impossible is. En ik weet ook nog, toen ik daar aankwam, dacht ik, nu ga ik dood. En ik kan me nog een flits herinneren van de OK. En ik was eigenlijk stom verbaasd toen ik uiteindelijk weer wakker werd. Ik was toen 18. En ik heb 2 weken in dat ziekenhuis gelegen.
0: Zo.
1: Ja. Ze waren doodsbang voor complicaties en alles. Dus ja, ik heb eigenlijk al een leven achter de rug.
0: En wat een plattelands ziekenhuis of viel er
1: gewoon
0: mee?
1: Nou, DAX. Dat was niet... destijds, joh, dat was 3 keer helemaal niks. Ik had een soort balzaal, maar kon niet lopen. Dus daar had ik allemaal niks aan. En ik weet ook nog trouwens dat je tussenmiddag wijn kreeg bij het eten. En ik had een buurman van 105... En die zat te roken. En ik rookte toen ook. Dat ik dacht, nou, dan gaan we samen maar een beetje roken.
0: Ja,
1: want ik heb hier niets te doen de hele dag. Drama.
0: In het ziekenhuis roken.
1: Ja, in het ziekenhuis. Ja, uit het raam. Je mocht niet in je bed gaan zitten roken. Maar uit het raam was oké. En je kreeg gewoon wijn tussen de middag bij het eten.
0: Ja, maar dat is logisch.
1: Nou ja, zeg. Nu kan je dat toch niet verzinnen?
0: Nou, ik kan me herinneren dat... toen met mijn hernia-operatie ook lag ik in Slotervaart ziekenhuis. Het duurde me al veel te lang. En ik moest het weekend overblijven. En dan kreeg ik een wijntje van het ziekenhuis. Nou, dat was hele vieze wijn. Dus heb ik mijn eigen wijn laten komen.
1: Maar mocht jij toen gewoon wijn drinken?
0: Ja, ik kreeg van het ziekenhuis. Zaterdag kreeg je een wijntje. Of een, als je wat ouder was, want ik was toen niet oud. Een, hoe heet zo'n ding? Geel dingetje.
1: Advocaatje?
0: Advocaatje, dat is toestand.
1: Dat is voor een bejaarde,
0: die mensen,
1: is dat,
0: ja, nou goed, maar die mensen zijn toch... Als je in het ziekenhuis is toch een ziel, dan mag ik toch verwend worden.
1: Nou ja, ik kreeg elke dag wijn. Jij krijgt het maar één keer in de week.
0: Nee, ik heb uiteindelijk gewoon mijn eigen... Ik moest nog 3 dagen zo liggen of zo, maar dan bewezen. Maar ik heb mijn eigen wijn heb ik mee laten komen.
1: En sigaren en de heleboel. Caviar, een hele kleren.
0: Zo werkt het niet, maar ik heb wel... Dus wat dat betreft...
1: Ja, ik vond het apart. En ik had dat ook niet verwacht. Maar uiteindelijk...
0: Was het lekkere wijn?
1: Ja, in Frankrijk smaakte alles beter. En als je die wijn meeneemt naar huis, dan smaakt het ineens niet meer. Dat ken je wel, toch?
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Dat is overal waar ik geweest ben, kocht ik altijd wijn ook om mee naar huis te nemen. Maar dat is echt niks.
1: Mijn
0: dat
1: vader, die nam niet alleen wijn mee. Ja, echt kofferbakken vol en caravans vol. Maar ook croissants. En die...
0: die worden toch keihard, die dingen?
1: Nee, die vroor die in en daarna gingen ze weer de oven in.
0: Zijn ze
1: dan
0: nog lekker of zo?
1: Ja, dat was best wel prima. Maar oh, wat een herrie altijd. Toen moest hij naar een speciale bakker. En nou, die hele caravan lag vol. En als jij een bubbelwijn meeneemt... Ja. Dan gaat dat mis, hè? Zo'n hete achterbak.
0: Dat knalt in een keer uit.
1: Ja, precies. Ja. Dus nou ja, goed. Dat soort dingen gebeurde ook.
0: We hadden net even over Formule 1. En we hadden het net over... hoe heet het? Michel. We gaan even... Dat duurt het lang. Ken je die?
1: Nou, het duurt niet zo lang, hè?
0: Dat was een live optreden trouwens.
1: Ja, oké. Het duurt niet lang meer.

0: Oeh, die gaat sneller dan ik verwacht had, eerlijk gezegd.
1: Ja, het duurt niet
0: maar
1: lang.
0: Maar het is wel een lekker muziekje. Het is echt, dat is echt body.
1: Maar het duurt niet heel lang meer dan, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Ter info.
0: Maar goed, we hadden even over Formule 1. 24 augustus is de laatste. 23 augustus is de laatste.
1: Ja, eigenlijk ook gek, hè? Dan wordt dat hele ding weer opgetakeld. En dan uiteindelijk is het... Want dat is niet lang geweest dat dat
0: vijf
1: gebruikt
0: jaar.
1: Is. Ja, nou is het weer klaar. Waarom is het nu weer klaar?
0: Ze wou niet door.
1: Wie niet?
0: Degene die het organiseerde.
1: Oh.
0: Ze krijgen gewoon die tribunes niet meer vol.
1: Nee.
0: Dat is, het is een nieuwtje. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. En geef omelijk gaat het nieuwtje er een beetje vanaf. Ja, ze kunnen nu... vandaag kwam er wel over de raad dat ze een noodformule 1 kunnen doen. Dus mocht er ergens land uitvallen, dat hun dan kunnen organiseren. Maar ja, dan worden ze betaald door de organisatie.
1: Ja, ja.
0: Dus laat maar gaan. Ik heb het ook... het is wel eens een keer leuk om formule 1 op assen te doen. Bijvoorbeeld die assen. Kan het ook.
1: Ja, dat kan.
0: Makkelijk aanrijden. Maar goed, zij zo. Even kijken. We gaan even praten over B&B vol liefde, volgens mij.
1: Ja, dat moet. Nou, ja, Caroline die staat vooraan. Dus laten we daar maar mee beginnen. Nou, Caroline ziet eruit. Wat mij bij Caroline opviel...
0: Perkament.
1: Is, nee, boven haar neus is het allemaal glad getrokken.
0: Ja.
1: Daarna heeft ze het opgegeven... En nou ja, ze ziet er een beetje uit als een overjarige Barbie met...
0: Maar ze laat al die kerels wel werken.
1: Ja, nou, zij
0: degene
1: heeft dus
0: niet
1: Arie...
0: niet werk wordt weg in huis gestuurd.
1: Arie, maar ze heeft het toch wel een beetje gevonden met Arie.
0: Ja.
1: He, die zet ze de hele dag aan het werk.
0: Dat is die.
1: Ja, Arie die helpt natuurlijk met van alles, doet de klussen en die...

0: Nou, ik was niet echt helemaal onder de indruk. Bovendien was hij half doof, dus dat schoot ook al niet op.
1: Carolien knapt af op het gehoorprobleem van Kees.
0: Ja, zijn gebit is wel beter dan dat van Arie. Dat moet ze dan wel toegeven. Ja, ja. Nou goed, dan gaan ze wandelen. En eigenlijk vind ik dat ook weer zielig. Ze heeft 4 honden. En Arie en Kees dus.
1: Ja.
0: En het idee is dat ze de plaatselijke wilde katten gaan voeren. En dan geeft ze Kees een zakje. Met water en met eten. En
1: Kees is die man die er opnieuw bij is gekomen.
0: Ja, en ja. Kees loopt 3 kwartier vooruit, zullen we maar zeggen. En zij roept steeds Kees als ze zo'n kat gevonden heeft. Maar Kees die hoort het niet, dus die loopt maar door. En wat ik wel zielig vind, dan gaat ze dus met die 4 honden. En die oude hond, die grote zwarte, die dondert steeds om.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik ben een dierenmens.
1: Een soort herder is dat, een kleine herder is dat.
0: Ja, en die valt dan gewoon om. En dan denk ik, waarom neem je hem dan mee zo ver om die katten te zoeken? Ik vond dat een beetje zielig. Maar het is een vertoning dat ze met z'n allen daar op straat lopen. Het is niet te filmen gewoon. Dus nou, dat was Carolien. Ja, en ik vind dan wel, als je nou zoveel commentaar hebt op andermans gebit, dan vind ik het misschien... Ja, kijk dan zelf eens in de spiegel, toch? Dat is toch niet aardig. Ja, waarom? Ja. Want ik bedoel, uiteindelijk maakt het toch ook niet zoveel uit hoe je eruit ziet. Als je maar een leuk mens bent.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, volgens mij is ze best een beetje baas. Maar ze is best wel een aardige vrouw mee, toch? Alleen ja, ze dineert niet.
0: Nee, maar ze komt wel af en toe. Weet je, dat doe ik nou eenmaal niet.
1: Dat komt doordat ze al 30 jaar alleen woont.
0: Ja, maar weet je...
1: Zo hoort het voor je.
0: Kijk, ik verdenk heel veel mensen van die B&B vol liefde er ook van... om reclame te maken voor een B&B.
1: Ja, natuurlijk.
0: En bijvoorbeeld Iris, denk ik... Ja, die moet die potten die ze bakt verkopen. Dus, want niet om het een of ander, hè. Van de vorige seizoenen... Ze zitten bijna allemaal weer in Nederland...
1: Is dat zo?
0: Die vrouw met die bloem op haar kop.
1: Ja.
0: Want haar dochter heeft een kind gekregen.
1: Nou, dat kan gebeuren, hè?
0: Ja, dan hebben we die andere, de Joey of Joy, die bovenop die berg zat. Die wonen in notabene hier vlakbij, want die krijgen ook een kind. En dan denk ik van... Want ik mis ook het hele B&B gebeuren bij die mensen.
1: Ja, totaal. Het is heel weg.
0: Nee, want soms komt er een kamer voorbij en dan denk ik... Je gaat me toch niet serieus vertellen dat je daar mensen onderbrengt? Ik heb het maar even over Thomas met die Dutroux-kamer van hem daar. Dat ik denk van je gaat toch niet serieus daar mensen onderbrengen? Dat kan toch niet?
1: Ja.
0: Maar goed, over hem gaan we het zo hebben.
1: Timothy.
0: Ja, Timothy, ja. Ja, Timothy die ligt het liefst op de bank, hè? Meer is daar niet over te zeggen.
1: Dat ben ik niet eens. Maar ik zag gisteren, als ik even serieus naar hem te kijken... Ik denk, goh, hij heeft dan die andere knaap bij zich. Die Wadi of zo heet die gozer.
0: Wadi, ja.
1: Maar,
0: Waad.
1: Oké, maar dat vind ik een hele enge man. Maar die Timothy, als je een beetje kijkt, joh, hele serie, ja, hij is lui en hij zit op de bank, et cetera, et cetera. Maar hij is niet, ja, ik vind hem een aardig kerel eigenlijk.
0: Timothy.
1: Ja, Timothy. Die knaap die erbij staat, dat is echt een griezel, maar vind ik persoonlijk. Maar
0: nou, maar volgens mij komt zijn vriend uit Deventer weer terug, die nu even dat op
1: is, ja, die zit nu in Curaçao,
0: Curaçao is voor een huwelijk. Ja, die komt wel weer terug. Ja. Volgens mij zijn die twee wel aan elkaar gewaagd. Maar goed, ook daar komen nog een stel andere mannen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus we zijn er nog niet.
1: Oké, goed. Maar dat is... we gaan het gewoon meemaken. We hebben er nog eentje, dan gaan we even muziek luisteren.
0: Even kijken.
1: Eline.
0: Ja, want Fred bewaren we even, hè?
1: Ja, als laatste.
0: Als laatste.
1: Als uitsmijter.
0: Nou ja, Eline is ook wel wat over te vertellen. Want die heeft natuurlijk meneer Kaaklijn, zo noemen ze hem. Ik volg even nog voor de luisteraar. Er wordt heel veel over geschreven over dit. En nou ja, goed, de man in kwestie die... ja, die heeft iedereen onderhand al een bijnaam gegeven. Dus daar zit ik ook een beetje in. Ja, dus de man die er dus al is, die wat kalige meneer, die noemen ze dan Kaaklijn. En ja, het rare was...
1: Kees-Jan.
0: Ja, die was helemaal eigenlijk into the picture. Alleen nu de nieuwe man is gekomen, is het feestje helemaal over. Menno is een beetje een malotig type.
1: Dat is een ADHD-figuur.
0: Ja, en Kaaklijn is een keurige man. Hij neemt ze allebei mee uit golven. Dat is ook een heel gedoe. Dat begint al, hè? Niet lachen. Hij weet dan wat van golven. Dus hij werpt zich ook op als de pro. En dan zegt hij als eerste... Ja, golven, je moet wel opletten. Want dat is een levensgevaarlijk

0: gesport. Ja, weet je, dat is geen levensgevaarlijke sport, tenzij je elkaar natuurlijk een bal in het gezicht hengst. Of je slaat elkaar met die club. Dan gaat het niet goed. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Hij vindt het niet grappig. En hij heeft zoiets van dat hij een soort drie sterren restaurant is. En dat de andere jongen, dat hij een soort kapsalon is.
1: Ja,
0: daar degradeer je toch iemand anders ook gelijk mee tot in de...
1: Dat kan je de radio zeggen, maar niet in zo'n programma.
0: Nee, dus Menno is een kapsalon en hij is een drie sterren restaurant. En Eline moet eigenlijk gewoon maar kiezen wat ze het liefste heeft. Daar komt het door.
1: Zit luisteren. This is not America.
0: Ja, ben ik dan aan de beurt al? Ja. Niet te geloven, dan gaan we dat doen. Dit is Bonaire, want daar komen we zo op terug. Bij Fred Tonijn.

0: Nou, we gaan naar Ruba toe. Of?
1: Ja, we eindigen denk ik maar even met Fred Tonijn. En dan doen we eerst even Timothy Thomas. Wat ik even wilde zeggen, ik heb het al veel vaker geroepen. Rick Evers met CK schrijft over B&B vol liefde. En echt tijdens de uitzending denk ik dingen of zie ik dingen. En ja hoor, dan schrijft hij erover. Okay, dus
0: wat
1: het
0: heeft
1: is
0: je over
1: te
0: Thomas
1: leuk.
0: Geschreven?
1: Nou ja, Thomas is natuurlijk met, hoe heet ze, die vrouw? Moeilijke naam. En ja, hij gaat zo snel. Zij is er net een paar dagen en ze hebben het al over kinderen krijgen. Zij heeft al verteld dat ze een miskraam heeft gehad, maar heel graag kinderen wil. Nou, hij heeft de beest uitgehangen al die jaren, maar wil nu ook kinderen. Dat ik denk.
0: Totdat er die nieuwe dame bij komt en dan is
1: ja,
0: er weer verhouding
1: het
0: is.
1: Ook niet.
0: Nee, dat klopt wel, want het is verhouding totaal weer anders.
1: Ja, dat maar meisje, wat denk jij van die nieuwe vrouw?
0: Nou, niks, maar dat meisje was dan een beetje. Ik ben even de naam kwijt van Max. Max heet ze.
1: Oh ja, Max.
0: En dat komt een beetje los. Dus ik vond elkaar komt ze toch een beetje verlegen over, vind ik en alles. Dan komt er niemand anders bij en dan is het gewoon weer over. Dan gaat ze een rondje lopen.
1: Nou, het enige wat mij opvalt is dat Thomas, die gaat echt voor blond haar en lang. De nieuwe heet trouwens Paula.
0: Oh ja, Paula. Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, dat gaat niet worden.
1: Nee, nou ja, goed.
0: Hij heeft zijn hart al weggegooid aan Max.
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet.
0: Jawel.
1: Nou, maar ik denk dat zij niet wil.
0: Jawel, Max wil wel juist. Jawel, die moest alleen haar moesten. Het is een slow burn.
1: Slow burn?
0: Ja, langzaam opbranden.
1: Dat is een heel mooi liedje trouwens, slow burn. Ja, die zit hier niet in de computer.
0: Nee, die heb ik wel zo direct. Hey.
1: Oké. Nou dan moet je maar eens even kijken. Dat is echt een heel mooi liedje.
0: Zullen we die eerst even doen of gaan we eerst even over Fred praten?
1: Nou ja, moet jij hem opzoeken?
0: Ik heb hem al hier. Okay. Hij staat hier gewoon, dat wist ik
1: Maar dat is niet
0: gewoon
1: het liedje wat ik bedoel, denk
0: Jawel.
1: Ik.
0: Jawel.

0: goede keuze. Slowburn. Ja,
1: dat is Ricky van De Beste Zangers. That Arizona Sky. Blijven zingen. Het origineel is van Kacey Musgraves. En voor iedereen die dit een mooi nummer vindt, luister daar maar eens even na. Het is echt dat fantastisch nummer. Ja.
0: Goed, we gaan even bed en breakfast afmaken. Fred, mijn grote vriend.
1: Ja, Fred is volgens mij de hunk van B&B voor liefde 2026.
0: Ja, dat kan je niet missen, ja.
1: Toch, hè? Ik heb altijd een gevoeletje dat ik mensen ergens op vind lijken. En dan roep ik altijd, het is een kruising tussen die en die. En de meeste mensen die mij kennen roepen dan, ja. En ik heb bij Fred elke keer, ik moet aan The Shining denken.
0: Oké.
1: Heb je dat ook?
0: Nee.
1: Hij heeft wel klunzig haar, vind je niet?
0: Ja, klopt, ja.
1: Jongen. Nou goed.
0: Maar hij heeft wel een vriendelijk uiterlijk, vind ik.
1: Nou, ik vind...
0: Ja, hij is onverzorgd, ziet er niet
1: nee,
0: uit.
1: Nee, maar buiten even onverzorgd. Het is ook een lastpak, hoor.
0: Ach, nee, hij heeft zijn eigen mening.
1: Ja, nee, maar als je nou bij alles... Hij gaat in gesprek met Doeten. We beginnen even op het verkeerde punt. Hij gaat in gesprek met Doeten. Doeten is zijn derde vrouw waar hij eventuele relatie mee kan krijgen. Dan heeft hij een lulverhaal over de einder.
0: Over de
1: einder. Ik weet niet of jij het gehoord hebt.
0: Nee.
1: De horizon.
0: Oh, oké, dus horizon.
1: En daar stelt hij een vraag over dat ik denk... Wat moet ik hiermee?
0: Ja.
1: En dan zei...
0: Ja, maar het is kunstenaar, hè?
1: Hij leeft in de wolken. Op. Ik ben toch ook een kunstenaar, jongen?
0: Ja, jij leeft niet in de wolken.
1: Nee, en ook niet in de einder.
0: In het bos.
1: En ook niet in de weet ik veel wat. Hou toch op. Dus hij... hij verwacht ook dat mensen dingen willen horen. We zullen zo wat duidelijker worden, hoor. Maar dan is het echt... Ja, ik had liever... Ik hoor het hem denken. Ik had liever gehad dat je dat zou zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ga met je alter ego zitten praten. Dan ben je misschien een beetje met jezelf.
0: Ik zit me net zojuist te vertellen. Weten wij waar die dames slapen? Hebben we dat ooit gezien?
1: Nee, en ik vind dat hele B&B gedoe. Het is een raar zandstraatje tussen houten vloemers.
0: Een mooi gebied heeft hij.
1: Wat moet je daar?
0: Ja,
1: zitten daar ook slangen trouwens in dat water?
0: Ongetwijfeld.
1: Volgens mij wel.
0: Nou, ik weet niet of waterslangen. Maar in ieder geval kruipen daar wel slangetjes.
1: Nou goed, het punt is, Fred, en ze noemen hem Fred Tonijn, want hij zit van die tonijnen in elkaar te klooien. Die was met, of is eigenlijk nog steeds met Yvonne. Yvonne was gelijk straalverliefd op hem. Hij vond Yvonne ook leuk.
0: Nee, in eerste instantie vond hij niet leuk, ze praten te veel.
1: Oh ja, ze praten te veel, maar hij vond haar wel leuk. Nou goed, nu is Doeten er. Is Doeten een Friese naam?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet
1: wat we ermee moeten. We noemen er maar Doeten. Doe maar. Nou goed, ik ken niet veel mensen die Doeten heten. En Doeten die staat als een verbaasd kind. Elke keer te kijken als Fred iets zegt. Dat ik denk, Fred, je kletst uit je nek. En zij denkt, wat fantastisch.
0: Wat
1: nou,
0: leuk,
1: goed.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan wat het is. Nou goed, zij gaan met z'n tweeën een dagje uit. Met de andere gaat hij kippen verkopen. En dat is het grote gedonder, hè. Fred heeft hele kippen en halve kippen. De hele kippen moeten in een grote zak. En de halve kippen moeten in een kleine zak. En die vrouwen doen dat verkeerd. En dan is Leiden in last. Nou ja, of Bonaire in last. Ik weet niet wat je ervan moet zeggen. Maar hij gaat met Doeten een date doen. Dan, ik weet niet of jij dat dacht, maar ze gaan dan met zijn volgende bolide. Hij heeft een
0: open
1: kippentruk.
0: Truck of zo, ja,
1: hij heeft een toektoek.
0: Ja, maar dat maakt het juist leuk.
1: Ja, nou, en nu heeft hij weer een pick-up.
0: Ja.
1: En dan doen ze dus die achterklep open, gaan ze met z'n tweeën opzitten. Dat ik dacht, nou, maar goed, dat doet er niet 300 kilo weegt. Want dan zou die. Dacht jij dat niet? Dan breekt die klep af.
0: Nou, dat valt er mee. Dat zijn wel sterker.
1: Nou, was een leuke
0: Toyota.
1: Opmerking. Maar goed,
0: het is een Toyota.
1: Goed. Nou, gaan ze zitten en dan zegt Fred ineens, wil je een biertje? En dan zegt zij heel blij, heb je die dan? En dan denk ik, nee, dat zeg ik nu. Wil je een glaas champagne? Nee, dat heb ik niet bij me. Nou goed, doe maar. Dat heeft hij dus wel. En na 3 minuten moet hij plassen. En dat doet hij in de zee. Dat ik denk van, gadver. Je had ook kunnen zeggen, ik ga even zwemmen. En ik zeg niks. Toch, waarom moet je het zeggen?
0: Ja, oké.
1: Nou goed, dan komt hij terug. Dan denk je, ja, nou. Maar dan moet Doeten ook ineens plassen. Maar die zegt, ik ga niet in de zee. En dan gaat ze achter die auto. Maar dan komt er gelijk een enorme bus met toeristen aan.
0: Het werd ook heel snel afgekapt, het programma.
1: Ja, hilarisch.
0: Ik weet niet hoe dat afgelopen. Uiteindelijk kwam ze in de zee, zoals dat.
1: Precies, terecht. Uiteindelijk heeft ze dus ook maar in die zee geplast. En komt er uit met een open been. Ja. Echt één grote beenwond, één brok ellende.
0: Lekker dat zout.
1: Ja, en dan zegt ze, ja, nou, het is allemaal heel gevaarlijk. Maar goed, dat zout zal het wel dempen. En dan gaan ze weer verder met een biertje drinken. Ze doet ook niks aan dat been. Hij heeft ook geen pleister bij zich. Nou ja, goed. En dan is het van... dat ze dan ook nog wat heeft meegenomen. Want dat vindt ze allemaal heel leuk. Iedereen weet dat het verboden is om koraal mee te nemen.
0: Kan je voor vastgezet worden.
1: Precies. Hij zegt, ik weet niet, de doodstraf krijg je ervoor. Maar goed, hij weet het niet. Dan gaan ze weer terug naar huis. En daar is Yvonne, want die is aan het lezen. En die heeft dan onderhand bijna de boek uit. En dan gaat ze dus heel trots dat allemaal laten zien, dat koraal. En ja, Yvonne die zegt gewoon, ik zou het maar niet meenemen in dat vliegtuig. Want je wordt gewoon gepakt en je gaat... dat vindt Fred dan allemaal niet. Die vindt dat allemaal onzin. Dus ja, daar zit je dan naar te kijken s'avonds.
0: Ja, klopt. Ja. Nou,
1: dat is dan wat het is.
0: Het begint wel steeds komischer te worden, moet ik eerlijkheidshalve zeggen.
1: ik weet niet of vanavond, want er ontbreken er nu een paar. Hè? Want
0: ja,
1: we
0: klopt,
1: hebben
0: ja.
1: natuurlijk Paul. En
0: maar
1: we
0: die komen nu aan boord, denk ik.
1: Komen die vanavond
0: ja,
1: weer?
0: Ja, ze zullen vanavond al. Om en om zo'n beetje.
1: Ik vind wel, als Fred ervoor is, dan gebeurt er ook weer wat.
0: Ja, klopt, ja.
1: We hebben nog maar een kwartier. Wat
0: ja,
1: is
0: dat
1: dit
0: gaat,
1: toch? Zullen we maar gewoon 3 uur gaan uitzenden? Ja, trouwens, jij zit leuk te zoeken. Ik ben aan de beurt.
0: Hoezo dat dan? Je hebt net Not the Disamerica gedaan.
1: Nee, jij hebt net Slow Burn gedaan.
0: Dat heb ik voor jou gedaan.
1: Nee, dat heb je niet voor mij gedaan. We gaan even ABC. Beetje actie in de tent. MUZIEK

0: had ik te hard trouwens, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké, nog even voor alle luisteraars die het leuk vinden om wat te lezen over B&B Vol Liefde. Want ik vertel het natuurlijk toch klunzig, maar het komt uit een goed hart. RickEvers.nl. En die schrijft overigens ook over Boer Zoekt Vrouw. Je kan hem vinden op zijn eigen website www.rickevers.nl. En als je het leuk vindt hoe die schrijft, kun je er ook een schrijfcursus volgen. Of op Facebook. Okay. De moeite waard.
0: Heb jij wel eens een zonverduistering gezien?
1: Nee, dat schijnt nu te komen. Hè? Wanneer?
0: Ja, woensdag.
1: Heb jij zo'n bril dan?
0: Nee, ik heb heel. Ik vind het. Ja, niet. Het zal wel aan mij liggen. Maar nee, toevallig zie ik hier Bergos Optiek in Zwezen verkocht die dingen. En die was om 8:45 was je als de 350 eclipse brillen wist ik kwijt.
1: Kan je niet zo'n 3D bril gebruiken uit de bioscoop?
0: Nee.
1: Dat
0: schijnt,
1: niet?
0: Nou ja, goed, dat schijnt heel slecht te wezen. Dan,
1: voor wie? Voor de uiteindelijk, planeet?
0: Uiteindelijk als die zonsverduizing over is, heb je een gaatje in je ogen. En dan zie je de hele dag alleen maar een gaatje. Dat moet je niet doen. Nee, het is alleen
1: kan je dan gewoon je Ray-Ban zonnebril niet opzetten?
0: Ja, die is veel zwak.
1: Ja. Zwak?
0: Dat is eclipse. Dat is, je hebt er nooit gekeken naar zonsverduistering.
1: Nee, want als ik nu een gaatje omhoog, daar heb ik geen zin in.
0: Nee, dat kan echt niet. Maar goed,
1: geen gaatje omhoog.
0: Ja, ik vind echt, hoe heet het echt? Ben is inmiddels binnengekomen. Die gaat wel naar zonsverduistering kijken, volgens mij. Ben.
1: Heb jij zo'n bril, Ben?
2: Nee, ik heb hem ook niet. Dus dat is een beetje jammer.
0: Oh, oké. Heb je wel eens gezien?
2: Ik heb het wel gezien.
0: Ja.
2: Alleen. Ja, een beetje uit de schuine hoek vandaan. Ik hoorde, ik zag net een wat is het nou, een rooster, pan met gaatjes
0: erin. Ja, een vergiet.
2: Vergiet, ja.
1: Dus je moet ook een vergiet kijken.
2: Ja, en dan filtert dat die gaatjes.
0: Nou, voor degene die...
1: Sommige mensen hebben een gaatje in hun hoofd. Dan kan je beter...
0: Voor degene die toch een bril hebben, ga zeker kijken. Ik weet niet hoe laat het morgen is, maar morgen is het ergens... in ieder geval overdag, dat kan niet anders. Nee, dat is... Dus even kijken hoor. Wacht even. 12 kussen. Woensdag 12 kussen. 8:45 begint de zonsverduistering.
1: 7:17.
0: Oké. Okay. En om 7:50 s'avonds is het volledig.
1: Nou, het hoogtepunt goed. Staat daar.
0: Het volledige, het hoogtepunt. En dan de volledige verduistering.
1: Maar even serieus, je moet er dus niet naar kijken zonder bril. Want ik krijg je zonder een gaatje
0: eclipse,
1: in je oog.
0: Zonder eclipse, al brandt in je hoornvlies, weet ik het allemaal.
1: Dat geloof jij.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat zeiden ze vroeger ook allemaal mensen je moet bang een keer, te maken.
0: Jij kijkt niet naar televisie, je luistert niet televisie, je luistert niet naar de radio. Iedereen de hele dag wijst erop dat je dat niet mag doen.
1: Wie zegt nou
0: zelfs
1: dat ik
0: lasbril
1: niet kijk?
0: Zelfs een lasbril is niet goed.
1: Ik heb net een heel verhaal over Fred Tonijn, dus ik kijk wel zeker televisie.
0: Ja, maar je kijkt naar de verkeerde momenten.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja,
0: je wist ook niet dat Batavus failliet was. Dat wist ik al om 6 uur.
1: Nee, maar dat was net pas op het nieuws.
0: Oké. Okay,
1: nou dus goed. Dat konden we niet weten
0: ja, wel,
1: voor die
0: ik
1: tijd.
0: Ja, ik wist het.
1: Oh.
0: Maar goed, maakt niet zoveel uit. Wat hebben we nog meer voor onzin?
1: Ja, niks.
0: Helemaal niks meer natuurlijk.
1: We hebben 8:36 nog.
0: Jij hebt gezegd, ik heb nog een heleboel nieuws. Dus nou, kom maar op met nieuws dan.
1: Ja, ik heb helemaal niks, joh.
0: Is dat zo?
1: Nee, ik had wat over die Herald of Free Enterprise. Maar dat heb ik al verteld.
0: Ik zag bij...
1: Maar ik heb nog wel leuke weetjes.
0: B&B zag ik elke keer bodemdrift voorbij schieten.
1: Ja.
0: Weet je wat bodemdrift is?
1: Nee, ik kan me alleen voorstellen mensen die een bootje hebben in een haven en waar geen water meer in zit, dat je dan op de bodem ligt met je bootje.
0: Nee, bodemdrift is de neiging om een verpakking, schaal of fles helemaal leeg te maken, zelfs als je geen honger of dorst hebt. Dat is bodemdrift.
1: Dus dat is gewoon als je te veel wijn drinkt?
0: Nee, dan wil je het helemaal opdrinken.
1: Oké.
0: Okay. Die fles. Dat okay. is bodemdrift.
1: Oké. Okay.
0: En waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké. Ik heb nog wel even een grappige. Vreemde gewoontes. Dus mensen die... Dat heb ik bijvoorbeeld. Als ik een boek heb en ik ben op een gegeven moment goed onderweg, dan ga ik toch lezen hoe het afloopt. Super irritant. Ja, dat doe ik. En zo zijn er een heleboel rare gewoontes. Onder andere dat je nooit de eerste treden neemt van een roltrap.
0: Je stapt eroverheen.
1: Ja, blijkbaar ja. Keihard zingen als er iemand thuis is. Nou, in een schap nooit de eerste fles pakken. Ja, kijken hoe laat het is en het gelijk vergeten. Nou ja, of elke 10 seconden je zakken checken of je sleutels er nog in zitten. Dat herken ik wel trouwens. Okay. Super irritant is dat.
0: Nou, geweldig. Ik mag nog een liedje draaien, dan mag jij afsluiten.
1: Nou, kom ja, maar toch? Op met dat liedje.
0: Zal ik eens een leuk liedje doen? Niemand is bijzonder.

0: Nou, we gaan eruit met... mag jij een liedje, maar jij mag afscheid nemen.
1: Ja, we gaan eruit
0: tot,
1: met...
0: tot donderdag.
1: Met Radar Love.
0: Wie heb je donderdag?
1: Ik heb donderdag katten en honden die zonder dat ze in het asiel komen herplaatst worden.
0: Oké, hartstikke.
1: Dus alles wordt daar ter plekke geregeld. Je moet daar ook wat voor betalen. Maar dan komt je hond niet in het asiel terecht.
0: Nou, perfect.
1: Maartje van den Einde.
0: Nou, dat gaan we meemaken donderdag
1: gaan we
0: om 5 tot 6.
1: Van 5 tot 6. En volgende week zijn we er niet, want dan is er iets anders. Bovendien is de weg ook afgesloten. Dus over 2 weken zijn we terug. We gaan... eruit met Radar Love.
0: Oké, okay, prettige avond en tot volgende week weer.
1: En nou,
0: volgende week zijn we er wel of niet?
1: Nee, volgende week zijn we er dan dus niet.
0: Oké, okay, zouden we volgende week niet. Oké, okay, dan zijn we er over 2 weken er weer.
1: Ja, je komt nog niet van ons af, hè?
0: Nee. Prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

weten wel, die vreemde situaties, die over het algemeen weer leiden tot frustraties. Ik ben geen stoere bink, geen ster in het versieren. De allerheetste date weet ik nog te verstieren. Mijn vrienden willen mij ook best een beetje

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 10 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

Ja, toch is een heel lekker stukje muziek. The Man of Action van de Les Reed Orchestra. Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder en Arnold van Richen voor het afgelopen drie uur met Noord-Veluwe Sport. Ja, het laatste uur was blijkbaar sport. Maar in ieder geval, volgende maand dan begint het voetballen weer. En kunnen jongens gewoon weer de borst nat maken. Dan kunnen ze weer gewoon elke zaterdag lekker naar de voetbalvelden. En Gert-Jan gaat er dan de ene keer in Wezep zitten. En de andere keer zit hij hier lekker in Elburg om Noord-Veluwesport te presenteren voor u. Makkelijk zat. Maar we begonnen met de alarmschijf van deze week. Maar dan van het jaar 1976. Dr. Hook met A Little Bit More. En een van de leden van Dr. Hook, de drummer, J. David, die is vandaag jarig en die mag vandaag zijn 84ste verjaardag vieren. Dat zal hij ongetwijfeld doen, makkelijk zat. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Nou, het was vandaag weer lekker warm. Gisteren was het, ja, heb je nog, weet wel, van dat spul wat uit de lucht komt. Water noemen ze dat. Nou, twee keer een kwartiertje ongeveer, maar het heeft geregend. En vanmorgen hebben we nog even weerswacht ingekeken voor de komende week. Ja, komende 30 dagen eigenlijk. Het zal nog een keer tegen de 20 graden aankomen deze maand. Maar de rest, we blijven gewoon 30 graden of hoger. Dus wat dat gaat met recht een Indian Summer. Hier is Roy Orbison.

Indian Summer. Ik zeg wel Roy Orbison. Ja, tuurlijk zing Roy Orbison daar in die plaat mee. Maar het was eigenlijk een plaat die eigenlijk opgenomen werd door de Gatlin Brothers. Die bestonden, volgens mij bestonden ze zoveel jaar. En dan wilden ze een of andere aparte plaat maken. En dan hebben ze Roy Orbison vooruit genodigd. En ook Barry Gibb, die ding ook mee aan deze plaat, aan Indian Summer. En deze plaat, ja, je had Ad Zwart in Nederland. Dat was, die heeft toen ook nog meegedaan met de Soundmix Show. En die is toen, is nou eerste of tweede geworden? De allereerste Soundmix Show, dat weet ik. En die leerde ik kennen, laat ik zo stellen. En omdat hij ook fan van Roy Orbison was. En hij had dus het alles van Roy Orbison. En toen zei hij van Willem, er zijn bepaalde LP's die zijn niet meer te krijgen. Je krijgt van mij alles. Als je me de bandjes geeft, neem ik alles op wat Roy Orbison ooit opgenomen had. Nou, die man had zoveel dat Roy Orbison eigenlijk heel niet meer wist wat hij allemaal opgenomen had. Maar hij liet gewoon Roy bepaalde platen horen. En Roy zegt, nou, die ken ik helemaal niet meer. En, maar Ad Zwart, die had ze allemaal. En ik zeg maar, wat is dat? Want Hert heeft er één fout gemaakt. Hij heeft toen al zijn singles die hij had, heeft hij weggedaan. Want de CD kwam uit, dus de singles had hij niet meer nodig in de LP's. Heeft hij naderhand zo machtig veel berouw van gehad. Maar in ieder geval, hij heeft en toen had hij bepaalde cd's. En ik wist niet zo gauw adressen voor cd's van Roy Orbison. Dan gaf hij me een adresje in Rotterdam. Tegenover de Correct, die grote radiozaak. Of het nou bestaat, werk helemaal niet. Maar in ieder geval daar tegenover, dat weet ik nog goed. Ik ben toen met mijn ouders daar naartoe gegaan naar Rotterdam. En toen liet hij bepaalde platen op die avond luisteren en zeggen, moet je deze plaat, ik weet zeker dat Willem Bonte van de Radio Nunspeet, die heeft deze plaat niet. Dus ik ben gelijk die zaterdag erop naar Rotterdam toe gegaan. Ik heb de cd's gekocht waar Indian Summer op stond. En ik heb twee cd's gekocht, één voor mij en één voor Willem Bonte van de Radio Nunspeet. En die heb ik toen in diezelfde week heb ik die aan Willem overhandigd. En op een zaterdag, diezelfde zaterdag daarop. En ik stond voor de stoplichten in Nunspeet. Ik weet het nog zeer goed. Toen zegt Willem, en dan gaan we nu, of iets naar de klok van 11 uur naar de knuffelplaat. Hij zegt, dan ga ik nu een plaat draaien van Roy Orbison. Een plaat die ik niet had. Want dat heeft hij drie jaar achter elkaar gedaan. Platen, elke dag voor mij een plaat van Roy Orbison draaien. Die ik dus ook niet had. Want Willem had ook alles. En ik was ermee begonnen, dus ik had er niet zoveel. Maar toen had hij dat, dat vond ik zo mooi dat hij dat dan toegaf, dat hij deze plaat niet had, Indian Summer. Ja, Willem Bonte, may he rest in peace. We gaan naar een jarige vandaag van Dick Zwaneveld. Ja, wie is Dick Zwaneveld? Dat was de helft van Tom en Dick. En die had de grote hit in het jaar 1969. Bloody Mary.

Let's Make a Habit of This van de Jumping Gills. En Johnny Lyon was toen nog de liedzanger van de Jumping Gills. En het was al 1965. Toen vliet hij de Jumping Gills en dan ging hij solo verder. En toen had hij dus die grote hit. Zij dronk cola met een rietje, weet wel, meisjesfietje. Maar een van de leden, Hans van Eyck, die is vandaag jarig en die mag vandaag 82 jaar worden. Hans van Eyck, ja, gitarist bij de Jumping Gills. Maar hij zat ook bij, na die tijd, in 1965 is hij overgegaan naar de T-Set. En hij is de schrijver geweest van de grootste hit van de T-Set. Ma Bella Me. En toen had de T-Set een beetje ruzie. En toen is hij overgestapt naar, met andere leden van T-Set overgestapt naar After Tea. En toen hadden ze daar ook nog enkele hits mee in de Nederlandse top 40. Maar Hans van Eyck mag dus vandaag 82 jaar worden. Maar ze hebben dan veel meer hits gehad. De Jumping Gills. Dit is er één van. U kent hem misschien in de uitvoering van Fats Domino. Of misschien in de uitvoering die ik overigens draai van Buddy Holly. Valley of Tears.

zo'n verschrikkelijk mooie plaat. The Valley of Tears, dit keer in uitvoering van Johnny Lyon en The Jumping Jewels. We gaan naar een LP uit het jaar 1970. Die stond nummer 1 op 8 augustus 1970. Crosby, Stills, Nash & Young van de LP Deja Vu draaien wij Our House.

Ja, de B-kant van de allereerste single van Cliff Richard en de Drifters. Ja, het was Move It, maar dit was de B-kant van de Move It. Heb ik twee weken geleden gedraaid. En op 8 augustus 1958 tekent Cliff Richard het platencontract bij Columbia Records. 17 dagen eerder heeft hij in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen zijn eerste single Move It met op de B-kant Schoolboy Crush, die je net eens hoorde, opgenomen. Van zijn begeleidingsband de Drifters speelt alleen hun drummer Terry Smart mee. De bassist en de solo-gitarist zijn studiomuzikanten. Move It is geschreven door Ian Samwell, de bassist van The Drifters. Later zou dat The Shadows worden. Deze opnamen worden geproduceerd door Norrie Paramore. Op 12 september 1958 komt Move It van Cliff Richard en The Drifters binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt daar de tweede plaats. Ja, The Drifters, ja, die waren dus ook in Amerika. En er moest

0: Cliff Richard een andere naam verzinnen voor de Drifters. En hebben ze met z'n vijf hebben ze dat bij elkaar gedaan. En toen werden dus de Shadows. En dat was ook wel een succesvolle band. Ja, ik kon niks van zeggen. De Engelse vestiging van Decca laat op 8 augustus 1960 zo'n 25.000 exemplaren van de Smartlap Tell Laura I Love Her van de Amerikaanse zanger Ray Peterson vernietigen. Decca vindt het een smakeloze plaat en weigert hem uit te brengen. Concurrent Columbia is een andere mening toegedaan. Ze laten Tell Laura I Love Her door de Engelse zanger Ricky Valens opnemen. Zijn versie bereikt op 29 september 1960 de eerste plaats in de Britse hitparade. De versie van Ray Peterson, geproduceerd door niemand minder als Phil Spector, bereikt in de Verenigde Staten de 7e plaats bij de Billboard Top 100. Ray Peterson overlijdt op 25 januari 2005 aan kanker. Hij is 69 jaar geworden. Ricky Valens is 84 als hij op 12 juni 2020 overlijdt aan de gevolgen van dementie. Nou, ik heb Ray Peterson, ik heb zijn twee grootste hits achter elkaar staan. En beginnen met Tell Laura I Love Her van Ray Peterson.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Corina van Ray Peterson. Corina van Ray Peterson. Ja, Herman van Keken, die coverde die plaat in 1961, volgens mij in 1972. En ook de Nederlandse en Engelse uitvoering van Herman van Keken van Corina. Blijft een mooie plaat, ja. We gaan naar de LP Strong Persuaders van de Robert Gray Band. Die staat op 8 augustus 1987, nummer 1 in de LP Top 50 en blijft dan maar liefst 6 weken staan. Right Next Door, ja, dat is ook de single. Strong Persuaders is de LP. En de single die eraf komt is Right Next Door, de Robert Gray Band.

Ja, dat was Jannes met Itsy Pitsy, afkomst van het, de nieuwe van Jannes. En deze LP, ja, die kwam op 8 augustus 2009 nieuw binnen op nummer 1 in de LP Top 50. Dus grote klasse voor Jannes, ja, de nieuwe van Jannes. Wat gaan we doen? We gaan even verder. We gaan naar 1963, want in de Decca Studios in West Hampstead in Engeland nemen de Rolling Stones op 8 augustus 1963 Bye Bye Johnny van Chuck Berry en You Better Move On van Arthur Alexander op. Deze productie is in handen van hun manager Andrew Oldham. Bye Bye Johnny en You Better Move On verschijnen op 10 januari 1964 op een EP waar ook Poison Ivy en Money op staan. Deze EP van de Rolling Stones verkoopt zo goed in Groot-Brittannië dat hij zelfs in de single-hitparade terechtkomt. In de Britse EP-lijst staat hij 14 weken lang op de eerste plaats. Nou, ik had toen een CD gekocht van de Rolling Stones met, muziek uit de beginperiode van de Rolling Stones. En er kwam You Better Move On stond er ook op. En op zondag kwam mijn zwager altijd met mijn zuster. Bij mijn ouders gewoon even koffie drinken zonder spinners. En toen draaide ik You Better Move On. En Kees was helemaal lyrisch van die plaat. En ze wilde hem, oh, wat is dat mooi. Ja. En nou ja, ik heb hem nog heel vaak voor hem. En als ik aan You Better Move On draai, dan moet ik altijd aan Kees denken. Want ja, hij is er niet meer. Maar ja, hij vond het zo'n mooie plaat. Ik trouwens ook. The Rolling Stones, You Better Move On.

Louis Louis van de Kingsmen. En op 8 augustus 1963 wordt Louis Louis van de Kingsmen bij Want Records in de Verenigde Staten uitgebracht. Deze opname komt op 9 november 1963 binnen in de Billboard Top 100. Louis Louis van de Kingsmen staat 6 weken lang op de 2e plaats. Talloze radiostations verweigeren de plaat te draaien vanwege de in hun ogen dubbelzinnige tekst. Louis Louis is in 1957 door Richard Berry en de Pharaohs voor het eerst op de plaat gezet. Richard Berry, de componist van het liedje, heeft de rechten in 1960 voor een paar $100 van de hand gedaan om zijn bruiloft met Dorothy Adams te kunnen betalen. Dit lijkt een financiële misser. Louis Louis wordt naderhand in meest uiteenlopende stijlen door ruim 1200 artiesten opgenomen. Na een rechtszaak in 1986 krijgt de componist een deel van de rechten terug. Het geheim van de cryptische tekst heeft Richard Berry in zijn graf meegenomen, dus hij heeft het nooit bekend gemaakt. Hij is op 23 januari 1997 op 61-jarige leeftijd overleden. Ook de Kingsmen hebben voor hun deel van de royalties van Louis Louis voor de rechter gestaan. Op 20 juni 1995 beslist een rechter in Los Angeles dat de royalties van de Kingsmen niet toebehoren aan een platenmaatschappij, maar aan de leden van de Kingsmen, een band uit Oregon in Amerika. We gaan kijken. Ja, Thank You Lucky Stars. Een zomerse aflevering dit keer op 8 juli 8 augustus 1964. En ja, ik heb voor één plaat gekozen van de Eamon Corner. En ik vind het persoonlijk een verschrikkelijk mooie plaat. Ja, dat is Gin House Blues. Maar dit wordt de laatste plaat die we dit in het uur gaan draaien. Want ja, het is weer bijna 6 uur. Dat gaat de tijd al snel, hè? Ja, makkelijk zat. Na de klok van 6 uur gaan we gewoon lekker weer beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En Marcel die heeft weer een single uitgezocht wat toen de tijd nummer 1 werd in het jaar 1970, als ik het helemaal goed heb. 10 plaat in ieder geval. Geschreven toen de tijd door Piet Veerman met hulp van zijn neef, als ik het helemaal goed heb. Maar in ieder geval, we gaan eruit met de Eamon Corner. Met de Gin House Blues. En ik vind het een verschrikkelijke mooie plaat. Hè?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit Where Have I Been Wrong, toen hij het uitgebracht als single voor The Cats. En dat werd een nummer 1 hit voor The Cats. En de single kwam uit in het jaar 1970, toen het uitgeschreven door Piet Veerman. Ja, u weet al, de liedzanger van The Cats. En ja, dus, en, hij staat op de LP Take Me With You. En er staan heel wat mooie platen op. Ja, Where Have I Been Wrong. Titelsong Take Me With You, Don't Waste My Time. Five Little Tears is ook zo'n mooie. En Phone Call mag het ook zijn. Ja, I Don't Know. Oh, die is ook zo mooi van Peter Schoonhoven. Dat is verschrikkelijk mooi. Crying Like I Never Done Before. I Walk Through The Fields, ik gisteren al gedraaid. Irish vind ik persoonlijk iets minder. I Love You, I Do. Ook zo. Oh man. Hè? Maar ik heb gekozen voor de langste plaat op die LP. Dat is Lonely Walk. En moet je begin dus beluisteren. Dan hoor je gewoon Volendam. Makkelijk dat. Het is een hele mooie plaat. Toen de tijd ook geschreven door Piet Veerman.

Ja, toen we Piet Vierman in de uitzending hadden bij de lokale omroep, bij de Cats Top 50. En ja, toen vroeg ik aan Piet Vierman waarom deze single, of deze plaat, nooit op single is uitgebracht. Want die is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. En ja, zegt Piet, ja, maar op de LP moest ook mooie platen staan. Dus daarom is deze plaat niet op single uitgebracht. The Cats met Lonely Walk. We gaan naar de jarige. Hij wordt vandaag 77 jaar. We hebben het over Arian Love. Hij is de zanger van The Stylistics. Single uit jaar 1975. Can't Give You Anything.

All I Really Want To Do. We kennen natuurlijk in de uitvoering van The Birds. En daar, ja, die werd volgens mij bekender als het origineel van Bob Dylan. En die stond op de LP Another Side of Bob Dylan. En die kwam op 8 augustus 1964. Werd die uitgebracht in Amerika. En het was niet zo'n groot succes. Want de LP kwam niet hoger als nummer 43 in de LP top 100 in Amerika. Maar ja, hè, je kunt niet alles hebben. Maar er staan wel leuke platen op. Ja, dat is makkelijk zat. Maar dit was er een van All I Really Want To Do. We gaan nou naar een lang verhaal. Maar het is ook een gedenkwaardig concert. Op de ochtend van zaterdag 8 augustus 1964 arriveren de Rolling Stones om 22:30 met een vliegtuig van BEA op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. De groep is door Paul Eckert van het maandblad Muziek Express naar Nederland gehaald voor een concert in de Koerhaus in Scheveningen. Op Schiphol geven de Rolling Stones een korte persconferentie. Hierna gaat het gezelschap onder begeleiding van Paul Eckert naar Hotel Terminus in Den Haag. In de Theriastraat, waar Paul Eckert kantoor houdt, worden foto's van de Rolling Stones genomen, terwijl zij een opengeslagen Muziek Express in de handen houden. In de Kuurhuis begint om 8 uur 's avonds het voorprogramma met Trix en de Paramounts, de bandparadist André van Duin, Richie Clark en de Ricochets. Ja, laten we dus de Motions worden. Het duo, de Telstars en de Foyo's. Ja, dat zijn ook namen, hè? Ja. Ze worden aangekondigd door Jos Brink. Het publiek is echter alleen gekomen voor de Rolling Stones. Vooral de Telstars en de Foyo's moeten het omgelden. Ze worden net met boegeroep weggejouwd. Een filmploeg van TV Noordzee, dat onlangs met uitzendingen van het Rem-eiland is begonnen, verhoogt met felle lampen de onrust in de zaal. Om 9 uur is het pauze. Er sneuvelen enkele ruiten. Wanneer Bill Wyman achter het gitaar zijn basgitaar staat te stemmen, stormt het publiek naar voren. Jos Brink kondigt 4 Rolling Stones aan. Deze blunder wordt niet door de fans gewaardeerd.

op de vraag, have you ever seen something like this? Heb je dit wel eens meer meegemaakt? Antwoord Mick Jagger alleen, no. Als de fans in de zaal op hun kop staan, wordt de stroom op het podium uitgeschakeld. De Rolling Stones doden de tijd met het spelen van een akoestische versie van Not Fade Away. Om 9:45 beëindigt de politie dit eerste Nederlandse live optreden van de Rolling Stones. De volgende dag zijn ze alweer op weg naar Manchester in Engeland voor hun volgende optreden. Ja. Not Fade Away van de Rolling Stones.

Salvatore Adamo met Fum per me te, monsieur. Een single uit het jaar 1974. En in Nederland was dat de best verkochte single uit het jaar 1974. En Adamo zal ongetwijfeld met Fum per me te, monsieur zijn. Geeft een optreden in het programma Thank Your Lucky Stars. En dat wordt uitgezonden door de Britse commerciële omroep ABC. En er zijn nog meer bands, zoals The Foremost. Hier zijn ze met A Little Loving.

Long as I can see the lights. Ja, blijf met dubbele aan, want op de andere kant staat Looking Out My Back Door. En dat is allemaal van de Creedence Clearwater Revival. In deze single die hoorde op 8 augustus 1970. Komt die binnen in de Billboard Top 100. De single bereikt de tweede plaats. Dit is de laatste van de 5 nummer 2 hits van Creedence Clearwater Revival in Amerika. De groep uit El Cerrito in Californië heeft nooit de eerste plaats gehaald in de Billboard Top 100. In Nederland wel, in Nederland Top 40, ja. We gaan naar de Searchers, want die staat op 8 augustus 1963. Nummer 1 in Engeland met Sweets for My Sweet.

Fairweather met Natural Sinner. En Natural Sinner van Fairweather komt op 8 augustus 1970. De 20ste verjaardag van hun zanger. En die Fairweather Low binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Vorige uur, de eerste uur hebben we dingen, de Gin Blues aan gedraaid van... ja, die ene andere band. Maar Amy Corner was dat. En dat was dus ook ter gelegenheid dat Andy Fairweather vandaag dus 76 jaar worden. Het liedje is geschreven door Andy Fairweather Low. En hij is dus de zanger van. Hij was de zanger tot 1970 van The Amen Corner. En Natural Sinner van Fairweather blijft op nummer 26 steken. Terwijl ik toch wel een. Ik vond het nog wel een lekkere plaat, ja. Zelfs de volgende. Neandertalen van Hotlegs komt op 8 augustus 1970. Binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. En Neandertalen blijft op 24 steken. Hotlegs bestaat uit Kevin Cudley, Lowell Green en Eric Stewart. Met de komst van de Graham Goodman wordt hun naam in 1972 veranderd in de 10CC. Maar nu eerst Neandertalen van Hotlegs.

They're Coming to Take You Away. En die stonden op een hitlijst in Amerika, Record World. Op 8 augustus 1966, nummer 1. Napoleon de 14e, They're Coming to Take You Away. En Ramses Shaffi heeft een nieuwe LP uitgebracht op 8, 17 en 23 augustus. Ja, heeft hij die plaat opgenomen in de Fonogramstudio's in Hilversum. En ja, het is verschrikkelijk om Ramses Shaffi een LP op te maken. Want altijd arriveert de zanger te laat in de studio. Geregeld zijn de liedjes slechts af, zodat Frans Meijs op het laatste moment nog arrangementen moet schrijven. En, maar ja, het was wel een succesvolle LP. Want een van die grote hits, dat was de grootste hits van Ramses Shaffi. Sammy, die staat op die LP.

Ja, Ramses Shaffy met Sammy. En op vrijdag 8 augustus 1969 wordt om 10 uur 's morgens de beroemde hoesfoto van Voor Abbey Road, het nieuwe album van de Beatles, gemaakt door fotograaf Ian McMillan. De vier Beatles steken het zebrapad van de Noord-Londense straat Abbey Road over. Abbey Road is de allerlaatste LP die de vier Beatles gezamenlijk maken. Na deze fotosessie wordt in de Abbey Road Studio 2 gewerkt aan The End en I Want You. En ja, die gaan we draaien. The End. Tot uitgang van 7 uur. De top 40 van

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
4: U hoort het bij Tijdloos.
3: U hoort het bij Lou FM.

Ja, 3 minuten op de klok van 7 uur. We gaan beginnen met de tijdloze 40, de top 40 van 8 augustus 1976. We gaan gelijk beginnen met nummer 35 in de lijst. Nieuw binnengekomen. You're my best friend. Queen.

afkomstig van het album Night at the Opera. You're My Best Friend van Queen. De eerste nieuwe binnenkomer op nummer 35. En de tweede nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 31. La Belle France van Sonny. Nee, niet van Sonny en Cher, want deze komt uit Engeland. Van echte naam is Sonny Worthing. Nieuw op nummer 31. La Belle France.

0: Ja, die me weten, zeg je gewoon la la la. La Belvrouw van Sunny. Nieuw op nummer 31. En op nummer 30 wederom een nieuwe binnenkomer. Ze hadden in 1968 hun eerste hit met G-Bros. Ja, dat was Henry the Horse. Maar ze hebben een andere naam aangenomen. Dat was Air Bubble. En dit is hun eerste hitnotering in de Nederlandse top 40. Air Bubble met Racing Car.
1: Baby.

Air Bubble met Racing Car, nieuw op nummer 30. En we gaan naar nummer 28 de lijst, stijgend van 33 naar 28. The Cats met Romance.

De Cats met Romance, 5 plaatjes winst van 33 naar 28. We gaan weer naar het zomer, naar de zomer toe. Imca Marina met Fiesta Nuda, stijgen van 32 naar 27.

0: Fiesta Nura van Imca Marina in de tweede week van 32 naar 27. En ook in de tweede week van 29 naar 23. Ook feestse zomers. Oh Valeria, hier is Mike Vincent.
1: Man, wat ik donder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan. In een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei...
2: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had ineens tijd zat.

Ja, in 1974 zong hij nog over friet met mayonaise. Maar ik vind dit is mooier. Open leerjaar van Mike Vincent. Van 29 naar 23. We gaan naar nummer 22 in de lijst. Mariska Veres, Loving You. Ze stijgt in de tweede week van 27 naar 22.

Ja, Mariska Veres, ja, de Shocking Blue waren uit elkaar in 1975. En ja, ze ging solo verder. En dit was haar eerste single, hitnotering in de Nederlandse top 40. Mariska Veres met Love and You, stijgend van 27 naar 22. We gaan naar, nummer 20 in de lijst. Afkomstig van de gelijknamige album. We hebben het over Brian Ferry met Let's Stick Together.

Let's Stick Together van Brian Ferry, nieuw op nummer 20. En op nummer 19, stijgen van 23 naar nummer 19. De band afkomstig uit Noord-Holland. We hebben het over de Dizzy Mans Band met Everyday.

Nou, ik heb volgende week nog lekker vrij. Ja, en die week erop, ja, dan gaan we weer in action. Dit waren in ieder geval de Dissonance Band. Stijgend van 23 naar nummer 19. En ook stijgend van 24 naar nummer 16. Status Quo met Mystery Song.

0: Ja, wat een bakherrie, maar zo lekker. Ja, Status Quo met Mystery Song. In de tweede week van 24 naar nummer 16. We gaan naar nummer 14.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. De hoogste nieuw binnenkomen deze week. De alarmschijf van vorige week. We hebben het over de George Baker Selection met Wild Birds.

Wild Bird van de George Baker Selection, de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 14. En we gaan naar nummer 7 in de lijst, stijgend van 15 naar nummer 7. Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.

Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee in de tweede week van 15 naar nummer 7. En van 10 naar nummer 6. Ja, we zijn ze al een keer tegengekomen. Dat was de hele complete band Queen. Maar in Man from Manhattan van Eddie Howell speelt Freddie Mercury piano en Brian May. Die speelt daar gewoon, net als bij Queen, de drums. Man from Manhattan van Eddie Howell in de derde week van 10 naar nummer 6.

Ja, we hadden net de man from Manhattan, maar nou de inwoners van Manhattan, de Manhattans. Kiss and say goodbye in de derde week van 4 naar nummer 3. En van 3 naar nummer 2 stijgend, ja, de band van Frank Kramer. Ja, Frank is niet meer onder ons, maar hij heeft toen de band Full House opgericht. En of ze nou in echt gezongen hebben, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, was toen de tijd in 1976. Wel sprake van dat ze niet echt zongen, maar dat Patricia Pai en nog andere artiesten, dat die stemmen. Maar ik weet niet of het waar is. Maar in ieder geval, ze staan wel in de vierde week op nummer 2. Deze week van 3 naar nummer 2. Standing on the Inside van Full House.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
1: Ja, dat was in ieder geval Full House met Standing on the Inside. En we gaan eruit met nummer 1 van deze week. Jesse Green met Nice and Slow. Wat mij betreft tot woensdagmorgen tussen 9 en 12. Want dan mag je er ook zijn. Ja, hey, fijn weekend.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.